Het is een beetje het sprookjesbos en een horrorhuis in één, deze track. Ik vind hem werkelijk geweldig. Riverine heet de track. Je hoorde Mordhound. En dat staat op het album Spin Drift. Mordhound is BJ Nielsen, oftewel Benny Nielsen. En later, toen die Mordhound af was, werd het Mordhond. En daarna werd het Hazard. En daarna ging hij onder zijn eigen naam optreden. En is dus dit jaar ook nog op het Sonic X Festival geweest als BJ Nielsen. Mordhound hoorde u van het album Spin Drift, dus verschenen op Cold Meat Industry. X-rated op de concertzender met nu werk uit 1990, Maximal Brain Dysfunction. Een band die helaas nooit verder is gekomen dan één album. Een album wat overigens een beetje doet denken aan de vroegere einstürzende Neubauten. Het album heet Wind auf Blut. Hier is Maximal Brain Dysfunction met een lied.

Zo, dat u het even weet. Dat was de lijkenschreeuw van Surgical Penis Clinic. Oftewel SPK, oftewel Seppuku. Of ja, Lijkenschrei was in ieder geval het album. U hoorde Maladia Europa. Overigens een titel die u niet op de originele versie van Lijkenschrei zult vinden. En die verscheen via Thermidor in 1982. Via de Grey Area werd het allemaal opnieuw uitgebracht. En toen kwamen er wel titels aan de nummers. X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk van Gidja. En dat is een nieuw verschenen album op een natuurlijk weer dat fantastische Winter Light label. Jawel, Mark O'Shea. Ik word eens tijd dat hij hem in een zonnetje zette en zijn vrouw Patricia, want wat doen ze een mooi werk. Het nieuwste album van Gidja is verschenen en nou, daar gaat hij hoor. In mijn allerbeste IJslands is dit het album Nikom ek hema fjer nifel nidan. Dat u het even weet, Gidja. En de track die heet Vidblijn. Hier is nieuw werk van Gidja.

Deze week maakte Karin Spank een einde aan haar leven. Deze Swanstruck was voor jou, Karin.

0: Sinds begin jaren 90 kende ik Karin erg goed. Wij gingen regelmatig naar concerten, spraken elkaar bij concerten. En ze was een goede vriendin van mij. En ze heeft heel veel mooi werk verricht. Ze was de baas van Bits of Freedom. Ze heeft heel veel tegenwerken van de Scientology-kerk bewerkstelligd. Heeft ontelbare boeken geschreven, schreef columns voor het Parool en nou, noem het allemaal maar op. En bovendien, het was sowieso een icoon, het was een geweldige vrouw. Heel fijn om mee te maken en zij had een voorliefde voor de hardere bands. Zo was zij goed bevriend met Michael Jura van Swans en bijvoorbeeld ook met Blixa Bargeld van Einstürzende Neubauten. En ik ben ooit, eind jaren 80 al zelfs, door Karin voorgesteld aan Michael Jura. Dus toen al. Dank voor al je mooie werk, Karin. En rust in vrede. Je lichaam liet je in de steek. Maar je geest zal voor altijd doorgaan. Vandaar Love of Life, want je had levenslust. Swans van het album Love of Life. Daarvoor hoorde u Traum van het nieuwste album Emphasis. Verscheen via Cyclic Law. U hoorde Ox Blood Red. En daarvoor is nieuw werk van Gija. En zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray. En daarvoor hebben wij gekozen voor de samenwerkingsverband tussen MB en NIM. MB staat niet voor Marco Borsato, maar voor Maurizio Bianchi. En NIM, dat is Giuseppe Verticchio. En ze voeren zogenaamde Together's Symphony uit. Zo hoort u drie tracks van het album Secluded Truths, wat verscheen in het album, het dubbelalbum, het vierdubbelalbum Together's Symphony. En daarna hoort u twee tracks van Together's Symphony. Maurizio Bianchi en Giuseppe Verticchio als MB en NIM in X-Ray. Zometeen na 11. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dat wordt zeer gewaardeerd, evenals alle reacties die ik mocht ontvangen. IJs, weder en andere ellende dienende, is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Wie weet, het wordt een hele koude week. Misschien krijgen we wel weer sneeuw. Misschien rijden we wel weer geen treinen. Je weet het allemaal niet. De ijsheiligen zijn ook niet meer heilig. Nou ja, goed. Anyway, tot volgende week. Heb een mooie week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
2: Pop art, muziek op de grens van pop en avant-garde.

Welkom bij Pop Art. Tomorrah is de naam van het duo gevormd door de Noorse Aurora met Tom Rowlands, die we onder meer kennen van The Chemical Brothers. Mocht je vanwege dat laatste wat meer power verwachten, luister dan zeker tot het eind van dit programma. Een andere, al even verrassende combinatie is die van Massive Attack met niemand minder dan Tom Waits. Met Boots on the Ground spreken zij zich luid en duidelijk uit tegen de gang van zaken in de Verenigde Staten.

not understanding its form. Unable to grasp the

met hun microtonale math rock en hun zwart-witte polkadot kostuums is het de hype van dit moment. Angine de poitrine, ofwel angina pectoris. Je zou er inderdaad hartkloppingen van krijgen. Daarvoor hoorde je Anna Dol en Marie Klok, Ben Vida en Lucretia Dolt. Verder nu met Yakka uit Philadelphia. Wij hoorden er niet eerder over, maar wellicht is het een onbekend nieuw genre, blubstep.

In de jaren 80 stond Vivian Goldman bekend als de punkprofessor. Samen met Cloud Management uit Hamburg maakte ze Hoops Wrong Planet. En ze is haar roots duidelijk niet vergeten. Daarvoor hoorde je werk van Anna Kelvey en Laurie Anderson, Tarouk, Sankt Otten, Glissandro 70 en Grens. Alle verdere details vind je natuurlijk op concertzender.nl. Tot het eind van het uur keren we terug naar Tomorrah met een track waarin de invloed van de Chemical Brothers goed te horen is. Alle remmen gaan los in I Drink the Light. Dit was Pop Art, deze keer samengesteld door Peter van Koten en gepresenteerd door Fred Wittenberg. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Vandaag wordt de volledige uitzending gewijd aan één werk, afkomstig van een nieuwe cd van het Zweedse label Bis Records. Gedurende het hele uur is de 17e symfonie te horen van de Finse componist Kalevi Aho, geboren in 1949. Hij staat bekend om zijn omvangrijke oeuvre dat meer dan 18 symfonieën en ruim 45 concerten omvat. Zijn muziek wordt gekenmerkt door een combinatie van neoclassieke en modernistische elementen en vertoont vaak een dramatisch, lyrisch, ironisch en melancholisch karakter. De 17e symfonie, een werk uit 2017 waaraan 7 jaar werd gewerkt, werd in 2019 voor het eerst opgenomen door het Lahti Symphony Orchestra en is begin 2026 uitgebracht. Het betreft hier de eerste uitgave van deze opname. Het werk heeft een omvang van ruim 1 uur, bestaat uit 3 delen en wordt gekenmerkt door een donker, somber klankbeeld. Tegelijkertijd is er sprake van een rijke kleuring met sterk georganiseerde contrasten en een uitgesproken emotionele lading. De 3 delen kunnen ook afzonderlijk worden beluisterd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van minder gangbare instrumenten binnen een zeer grote bezetting, waaronder de lupofoon, een baritonhobo, en de contraforte, een versterkte contrafagot. U kunt gaan luisteren naar de 17e symfonie van Kalevi Aho in een opname met het Lahti Symphony Orchestra onder leiding van Erkki Lazonpola met medewerking van Jan Letola op orgel en Laura Hininen op harp.

Welkom bij Folk It, deze keer met muziek van de groep Salsa Celtica. Zojuist hoorde je El Agua de la Vida, te vinden op de live cd die verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de band. In 1995, inmiddels dus zo'n 31 jaar geleden, werd Salsa Celtica opgericht door een groep jazz- en folkmuzikanten in Schotland. Vanaf het begin combineren ze Latijns-Amerikaanse muziek met Keltische muziek. Niet moeilijk, want bandleden komen uit Schotland, Ierland, Cuba en Venezuela. De band was veelvuldig te horen in binnen- en buitenland en maakte tot nu toe 7 cd's. Verder zijn leden en ex-leden van Salsa Celtica ook betrokken bij andere groepen, zoals Grupo Magnético. Het komende kwartier gaan we terug naar het jaar 2000, naar een cd getiteld The Great Scottish Latin Adventure. Daarvan 3 stukken, te beginnen met Milonga for Iona.

0: There's a cockerel. Do the cockerel right at the end. Jim, just go to the cockerel right at the end.
1: Dat was tot slot het bekende Auld Lang Syne door Salsa Celtica, voorzien van steeds meer Latijns-Amerikaanse saus. We gaan verder met Luna Celosa, te vinden op het album El Camino uit 2007. Daarna Andanz e Legua van de cd The Tall Islands, een van de meest noordelijke stukken in dit programma.

geven. De volledige speellijst vind je op onze website www.concertzender.nl. Daar kun je ook zien dat we nu verder gaan met Esperanza, te vinden op dezelfde cd.

Als laatste was dat Yomé Boy Lee van Salsa Celtica op hun album The Tall Islands. Deze folkhit werd samengesteld door Geert de Vos. En zolang de klokken toestaat, hoor je nu nog van Salsa Celtica de track Vampiras van het album The Great Scottish Latin Adventure.

Het komende uur kunt u luisteren naar een aflevering van De Tuin van Oud. Centraal in dit programma staat de Missa Sine Nomine van Giovanni Pierluigi da Palestrina in een bewerking van Johann Sebastian Bach. Maar eerst laten we u muziek horen van Johann Christoph Petzel. Hij was een 17e-eeuwse Duitse componist, trompetist en violist. Hij was rond 1670 een bekende bespeler van de natuurtrompet in de Leipziger Stadtpfeifer. Deze stadsblazers speelden vaak vanaf torens. En in die tijd verscheen ook zijn bundel met de 40 torensonates, met de titel Hora Decima Musicorum Lipsiensium. Uit deze bundel hoort u nu twee sonates, de sonates nummer 8 en nummer 12. Ze worden uitgevoerd door Concerto Palatino.

U hoorde Concerto Palatino met de sonates nummer 8 en 12 uit Hora Decima Musicorum Lipsiensium van Johann Christoph Petzel. En dan nu de Missa sine nomine van Giovanni Pierluigi da Palestrina in een bewerking van Johann Sebastian Bach. Bach bewerkte deze zesstemmige mis van Palestrina door partijen voor cornetti en trombones toe te voegen, geheel in de 18e eeuwse stijl. Het toont Bachs studie van de Stile Antico, de oude Renaissance stijl, en zijn waardering voor Palestrina's meesterschap. Van deze mis zijn met name de delen Kyrie en Gloria bewaard gebleven in Bachs eigen handschrift. Hij schreef de vocale lijnen van deze mis over en bewerkte ze. Luistert u nu naar deze mis in een uitvoering van Concerto Palatino.

Nu even weer een instrumentaal intermezzo, dit keer van Gottfried Reiche. Hij was een Duitse trompetspeler en was in Leipzig Bachs belangrijkste trompetist. Uit zijn 24 Neue Quattrocinia hoort u sonatina nummer 8 en 9 en daartussenin fuga nummer 11. Hier is weer Concerto Palatino.

U hoorde Concerto Palatino in twee sonatines en een fuga uit de 24 Neue Quattrocinia van Gottfried Reiche. En deze bundel werd gepubliceerd in 1696. We besluiten dit programma met twee motetten van Palestrina. Als eerste hoort u Assumpta est Maria in Coelum en dat wordt gevolgd door Sicut Lilium inter Spinas. Ze worden uitgevoerd door de Talus Scholars onder leiding van Peter Phillips.

Dat waren de Tellus Scholars onder leiding van Peter Phillips in twee motetten van Giovanni Pierluigi da Palestrina. Als laatste hoorde u Sicut Lilium Inter Spinas. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van De Tuin van Oud, waarin de Missa Sine Nomine van Palestrina, bewerkt door Johann Sebastian Bach, centraal stond. U kunt alles nog eens nalezen op onze website concertcenter.nl. En de samenstelling was in handen van Beatrijs Vissers.

Dit is de Concertzender. In de komende 3 uur onze ochtendeditie. Een programma waarin u composities kunt horen uit de afgelopen 4 eeuwen. In een gevarieerde samenstelling van kamermuziek tot orkestmuziek en van bekende tot minder bekende componisten. Een van die wat minder bekende is de Engelse componist Maurice Greene. Choir of Ely Cathedral, onder leiding van Paul Trapped, met organist David Purse, spelen Greene's Magnificat en Nunc Dimittis in C groot.

U hoorde het Magnificat en Nunc Dimittis in C-groot van Maurice Greene. Volgende werk is van Wolfgang Amadeus Mozart. Martin van der Merwe, Kees Hulsman, Mieke Bista, Gerrit Olderman, Esther van Stralen, Marien van Stralen en Hans Krul. Zij spelen het quintet voor horen, twee violen, altviolen en cello, kugelindeling 407 in S-groot.

Dat was het Hoornquintet in Eschoot van Wolfgang Amadeus Mozart. Il Triomfo d'Amore is een scherzo pastorale uit 1729 van de Portugese componist Francisco Antonio de Almeida. De sopraan Anna Quintans zingt hieruit In queste lacrime Arsindo Specchiati. U hoort er samen met Os Musicos do Tejo en clavicciniste Marta Araujo.

Anna Quintans was de soliste in een aria uit Il Trionfo d'Amore van Francisco de Almeida. De 19e-eeuwse Duitse violist, pianist en componist Friedrich Kiel was een wonderkind. Hij componeerde al op jonge leeftijd en trad op als solist. Pianist Martin Roscoe speelt nu zijn concerto voor piano en orkest op zijn 30 in Berschoot. Samen met de BBC Scottish Symphony, geleid door Martin Brabants. Roscoe speelt nu zijn concerto voor piano en orkest op zijn 30 in Berschoot. Samen met de BBC Scottish Symphony, geleid door Martin Brabants.

pianist Martin Roscoe was dit, als solist in het pianoconcert van Friedrich Kiel. De Deense componist Fini Henriques schreef balletmuziek bij het verhaal van De Kleine Zimmermin van Hans Christian Andersen. Uit dit ballet hoort u nu een selectie door het Symfonieorkest van Helsingborg met dirigent Giordano Bellincampi.

Na deze muziek uit De Kleine Zeemermin van Vinnie Enriquez blijven we nog even in Noordse sferen. Namelijk de Kaleva, dat is het nationale epos van Finland. En uit dat epos heeft de Finse componist Jean Sibelius de tekst op muziek gezet over de godin Lunotar, de vrouwelijke geest van de natuur. De sopraan Helena Juntonen en het symfonieorkest van Lahti met dirigent Osmo Wenska hoort u nu in het symfonisch gedicht Lunotar op 70.

U hoorde de sopraan Elena Juntonen in een uitvoering van Luo Notar van Jean Sibelius. Je luistert naar de ochtendeditie, dagelijks bij de Concertzender tussen 7 en 10. Voor meer informatie over dit programma en ook de vele andere programma's die we uitzenden, verwijs ik u naar onze website concertzender.nl. En daar ziet u ook hoe u de Concertzender kunt steunen. Vanuit Zweden komt de compositie Een avontuur in Schotland, een ballet uit 1875 van componist Ivar Hallström. Uitgevoerd door het Operaorkest van Malmö onder Michael Bartosz.

Michael Bartos dirigeerde het Malmö Operaorkest in de balletmuziek Een avontuur in Schotland van Ivar Hallström. Uit Liechtenstein komt de componist Josef Rheinberger. Hij was ook organist, vooral werkzaam in Zuid-Duitsland. Van hem hoort u nu de mis voor koor en orgel, opus 197 in A klein, door Kammerkoor Saarbrücken met dirigent Georg Grün en organist Rainer Ostar. Muziek dus van Rheinberger.

U luisterde naar de mis voor koor en orgel in aanklein van Josef Reinberger. De muziek uit die Zauberflöte van Mozart inspireerde de Spaanse componist en gitaarvirtuoos Fernando Sor tot het maken van de variaties voor gitaar opus 9, nu uitgevoerd door Christian El Khoury.

Dat waren de Variaciones sobre un tema de la flauta magica de Mozart van Fernando Sor. U hoorde gitarist Christian El Khoury. Van één gitaar naar één piano, maar door vier handen bespeeld door de pianisten Michel Beerhoff en Jean-Philippe Collard. Zij spelen de Petite Suite van Claude Debussy tot slot van deze ochtendeditie.

We besloten onze ochtendeditie met Petit Suite van Claude Debussy. Wilt u meer informatie over de gespeelde muziek? Dan kijkt u op de pagina van dit programma op onze website concertzender.nl. De uitzending werd door Peter Simmers samengesteld uit de collectie van Muziekweb. Nog een hele fijne muzikale dag.

Goedemiddag op deze 13e mei. Fijn dat u luistert naar ons actualiteitenprogramma op de Concertzender. Ik ga met u langs onze cd-kasten, door de concertagenda's en naar het museum. Aukelien van Hoytema vertelt straks over haar bruiloftsbezoek. En er gaat sowieso veel gezongen worden in de komende 2 uur. Over duifies, over geluk en terug naar de natuur. Ook live in onze studio, want bariton Jan-Willem Baljet komt zingen en vertellen over de dag van het lied. Laten we daarom maar eens rustig van start gaan, ook met een lentelied, maar dan zonder woorden.

Het Frühlingslied uit de Lieder ohne Worte, opus 62 van Felix Mendelssohn, in een bewerking door klarinettist Andreas Ottensamer, samen met het Schumann Quartet. En van een klarinet naar een saxofoon. De talentvolle saxofonist Femke Mooren staat bekend om haar heldere en warme klank. Met haar Femke Mooren Quartet brengt zij haar eigen compositie tot leven, waarbij ze rijke melodieën combineert met improvisatie. Het kwartet won in 2023 het Prinses Christina Jazz Concours. Ze ontving datzelfde jaar ook de Women in Jazz Prize. De jury prees de dynamische expressie en het uitgebalanceerde muziekschap van de groep. Tijdens een concert in Paradox presenteert Mooren vrijdag 15 mei om 8:30 haar debuutalbum Mora. Het kwartet bestaat uit Femke Mooren, altsaxofoon, Eva Serrano, contrabas, Cassifi Cagliasiena, piano, Lawrence Buis, drums. En dat is allemaal het Femke Mooren kwartet. Ze speelt trouwens ook tijdens het jazz in Duketown, Den Bosch, op 24 mei. Meer info vindt u op Femke Mooren met twee O's, femkemooren.com. En hier is Nelly.

Nou, we zijn helemaal los. Nelly, Femke Mooren met haar Femke Mooren Quartet. En van een hele andere orde is onze CD van de week. De CD van de week is van het Toronto Symphony Orchestra. Dit orkest kiest onder leiding van Gustavo Gimeno niet voor de platgetreden paden. De afgelopen jaren verrasten ze met opnames van Messiaen's Tranquilla Symfonie en Stravinsky's Pulcinella. Nu pakken Gimeno en zijn orkest uit met een nieuwe cd, opname van Béla Bartók's balletmuziek, voor de wonderbaarlijke mandarijn en het concert voor orkest. Bijzonder is dat dit keer niet de kortere suite van de wonderbaarlijke mandarijn klinkt, maar de volledige versie van Bartók's baanbrekende balletcompositie, waaronder een uitgebreide finale en een kort maar belangrijk koorgedeelte. Zo'n 30% van Bartók's balletwerk hoor je maar zelden live of op cd. Geweldig om dit nu op te pikken met mijn orkest, aldus Gimeno. Béla Bartók in de hoofdrol op deze bijzondere cd. Luistert u nu naar de dans van het meisje uit de wonderbaarlijke mandarijn. Het is geen lief dansje. Het meisje namelijk moet klanten naar binnen lokken die daarop beroofd worden. De muziek is zeer intens, ritmisch complex en modern. Wat bij de première in 1926 in Keulen tot een schandaal leidde.

Onze cd van de week is van het Toronto Symphony Orchestra. U hoorde de dans van het meisje uit het ballet De Wonderbaarlijke Mandarijn van Béla Bartók. Dirigent was Gustavo Gimeno. Vorige week in Actueel spraken we met pianist Hans IJzakkers al over het Internationaal Liedfestival in Zeist. Daar zijn we nog niet klaar mee, want in dat festival zit ook de Dag van het Lied, georganiseerd door de Vereniging Vrienden van het Lied. Daar ga ik zo over praten met bariton Jan-Willem Baljet. Maar we zijn ook heel blij dat hij eerst wat voor ons gaat zingen. En daarbij wordt hij begeleid door Jacobus den Herder op de piano. U hoort eerst de Liebesboodschaft van Schubert.

0: Meneer de bariton, komt even bij mij zitten. Bij deze bariton.
1: Dag Evert-Jan.
0: Leuk om dit te horen.
2: Dankjewel.
0: Dat gaat dan op de dag van het lied. Aanstaande zaterdag. Volgende week zaterdag.
2: Nee, deze zaterdag.
0: Deze zaterdag.
2: Ja. Ja. 16
0: mei. 16 mei. Een hele dag voor het lied in het festival. Gaat het. Valt mij één regeltje op. Daar staat, de dag van het lied is dus de kans om kennis te maken met het lied. Maar die mensen die komen, die hoeven toch niet meer kennis te maken met het lied.
2: Doorgaans bij de Vrienden van het Lied hebben we een publiek wat heel goed thuis is in het lied. Dus dat zal op de dag van het lied ook wel zo zijn. Ja. Maar je hoopt toch ook, wij hopen eigenlijk ook heel erg op een breed publiek.
0: Ja, dus dat zouden we door deze uitzending misschien kunnen krijgen.
2: Nou, ik hoop het wel. Ja. Ja.
0: Ga daarheen. Het lied. Ellie Ameling zegt altijd, het lied is niet dood. Het lied leeft. Wat is nou eigenlijk precies het lied? Kan je dat zeggen?
2: Het lied zijn allemaal eigenlijk gezongen verhaaltjes. Elk lied is een verhaal. En soms krijg je in een lied een heel verhaal te horen en soms krijg je maar een kleine fractie van het verhaal te horen. Maar er zit altijd een enorme geschiedenis achter. En dat maakt voor mij het lied ook zo interessant.
0: Ja.
2: Als je een liedavond geeft, dan vertel je dus niet één groot verhaal, maar je vertelt er ontzettend veel.
0: Ja. Moet je dat dan kunnen verstaan, wat jij zingt?
2: Zeker.
0: Ja. Dus jij moet
2: zeker
0: goed articuleren. Maar
2: nou, het is wel grappig, Evert-Jan. Ik heb wel eens gesprekken gehad met medemuzikanten en dan zeker de niet-zangers. Valt me toch op dat heel veel mensen niet zozeer met de tekst bezig zijn. Terwijl voor mij dat als zanger een tweetje is. Het een kan niet bestaan zonder het andere, vind ik. En dus vind ik tekst ontzettend belangrijk. Maar ik merk dat zeker instrumentalisten daar minder mee bezig zijn.
0: Ja.
2: Die luisteren gewoon naar de sfeer van een lied, hoe je melodie maakt, et cetera.
0: Ja. Toch betrap ik me er wel eens op als ik Russische lieden hoor. En ik spreek geen Russisch, dus ik kan het ook niet verstaan. Dan ga ik om die melodie.
2: Zeker.
0: En toch ook wel het woord, de woorden die erbij zijn. Hoe dat, maar ik weet niet waar ze het over hebben.
2: Nee, dat is natuurlijk ook wel zo. Als je in talen hoort die je niet beheerst, is dat heel lastig.
0: Ja.
2: Goed, doorgaans zijn er dan bij liedrecitals zijn er altijd teksten aanwezig. En als er in het Russisch wordt gezongen bijvoorbeeld, is er ook vaak een vertaling daarvan
0: en gemaakt. In Zeist worden ze vaak ook nog mooi geprojecteerd,
2: ja,
0: die teksten.
2: Zeker. Of dus met tegenwoordig ondertiteling of boventiteling, helemaal mooi.
0: Ja, want het gaat toch wel om die tekst. Hè? Er was eerst een tekst en Schubert, in dit geval wat je net zong, heeft daar muziek op geschreven om het nog weer duidelijker te maken.
2: Eigenlijk alle klassieke componisten hebben eerst een tekst gelezen alvorens ze met de muziek begonnen.
0: Primo le parole.
2: Dat is natuurlijk. Kijk, dat is een gevleugelde uitspraak uit het theater, uit de opera. Niet zozeer, denk ik, van toepassing op het lied. Maar in het geval van deze uitspraken, ik ga er altijd vanuit dat het een soort van 50-50 verdeling is.
0: Ja.
2: Dat ze zijn echt gelijkwaardig aan elkaar.
0: Ja. Daar zit dus een zaterdag een hele dag is het. Hè?
2: Ja.
0: Begint het 's morgens vroeg met een heleboel te doen.
2: Ja.
0: Lezingen, concerten.
2: Zeker.
0: Masterclass.
2: Weet je wat nou eigenlijk heel erg is?
0: Nee.
2: Dat ik zing en tegelijkertijd zingt mijn dochter ook in de zaal daarnaast. Dus ik kan mijn eigen dochter niet eens horen.
0: Nou ja.
2: Zij zingt namelijk met het conservatorium van Rotterdam.
0: Ja.
2: Allemaal studenten die mooi Neue Liebeslieder Walzer van Brahms gaan doen, onder andere.
0: En dan
2: zing ik in de kamer daarnaast.
0: Ja. Nou, goede opname van beide. Ik ga het later nog terug horen.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel leuk. Want er zijn dus in Zeist speelt het allemaal op het Broederplein. Is zo'n mooie witte kerk.
2: Ja.
0: En daar is het de hoofdzaak. Maar er zijn nog een paar andere zalen in een kleiner gebouw.
2: Ja.
0: En op andere plekken in Zeist gebeurt trouwens ook nog wat. Maar de dag van het lied begint 's morgens.
2: Om 10 uur.
0: Ja. En meteen al komt er later een liedrecital. Leuk voor die zanger die dan om 10 uur al of 10:30...
2: Dat is natuurlijk altijd wel een uitdaging om 10 uur te starten.
0: Ja.
2: Maar goed, dat weet je ook lang van tevoren. Dus mijn tactiek was altijd om in de week van tevoren alvast wat vroeger naar bed te gaan.
0: Ja, en geen alcohol.
2: Zodat je 's ochtends ook echt vroeg, dus om 6 uur of zo, fris en fruitig met de dag begint.
0: Ontzettend leuke dag. Wat is jouw aandeel?
2: Ik zing het meezingconcert. Ja, nou, ik verheug me er eigenlijk op. Want kijk, zingen is ontzettend leuk. Is eigenlijk iets leukers kan je niet bedenken. Maar wat is nog leuker dan in je eentje zingen? Dat is met meerdere mensen zingen.
0: Ja.
2: En mensen mogen gewoon meezingen.
0: Dwars door jou heen?
2: Nou, met mij mee.
0: Met jou mee?
2: Niet dwars door mee, nee. Dat hoop ik niet.
0: Nee. Maar niet harder dan jij?
2: Wie weet. Nou nee, dat geloof ik niet. Ik ben er 2 jaar geleden geloof ik zelf bij geweest. Toen zong mijn collega Cecile van der Zand.
0: Ik ben erbij geweest, ja. Ja. Ja. En toen heb ik wel heel hard gezongen, maar ja. Haar van de kaart te blazen eigenlijk. Ja.
2: Ja, maar het is je niet gelukt,
0: nee.
2: Geloof ik. Maar nee, ik denk, iedereen zingt gewoon lekker mee. Het staat ook vrij, je hoeft ook niet mee te zingen. Het mag. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen alle liederen kent.
0: Nee, nou, je hebt een hele mooie keuze gedaan. Schubert, Brahms, Wolf, Strauss, Von Williams, Finzi, Grieg, Poulenc. Het zijn redelijk bekende liederen.
2: Ja.
0: Dus een beetje zanger.
2: Ik heb ze wel uitgekozen op bekendheid ook. En natuurlijk het thema Terug naar de natuur zit er ook in.
0: Ja.
2: Maar ik kan me voorstellen, een lied van, zoals van Grieg, Zur Rosenzeit. Ja, dat niet iedereen dat kent.
0: Nee.
2: Nee.
0: Dus dan kom je toch al wat meer jou laten horen.
2: Ja.
0: Ja, het is wel ik zou het ook een beetje. Ja, het is wel leuk. Ik heb het toen gezien. Het is eigenlijk heel
2: ja.
0: Goed om het lied zo samen te doen. Zo werd het in Schubert's tijd waarschijnlijk ook gedaan. Hè, dat mensen het meezongen.
2: Ja.
0: Als hij speelde en iedereen zong mee.
2: Ja.
0: Ja. Liebesbotschaft gaat dan ook. Dat ga je
2: zeker,
0: dan ook
2: nog wat
0: je
2: net aan. Dan ook mee.
0: Je gaat nog wat voor ons doen. En dan zeker. Praten we daarna nog eens even verder over het festival.
2: Van Vaughan Williams.
0: Vaughan Williams.
2: De Vagabond.
0: Ja.
2: Zingen uit The Songs of Travel.
0: Ja. Pianist zit al klaar, Johannes. Jan-Willem loopt naar de piano. Uit The Songs of Travel van Ralph Vaughan Williams, The Vagabond.

0: De Vagabond door. Van Ray Vaughan Williams hoorde u De Vagabond uit de Songs of Travel. U hoorde trouwens Jan-Willem Baljet samen met Jacobus den Herder aan de piano. En we gaan het allemaal hebben over die dag van het lied. Ik draai mijn microfoon weer een beetje om, zodat ik je goed kan zien. Moet ik ook, ik heb een goede brilletje op. De hele dag georganiseerd, dus door de Vrienden van het Lied. Is het mogelijk om een hele dag daarbij te blijven?
1: Jazeker, je kunt een passepartout kopen.
0: Ja.
1: En je kunt ook losse concerten, meen ik, bezoeken. Dus, maar het interessante is natuurlijk, kom vooral de hele dag. Ja. Het is ontzettend gezellig.
0: Ja.
1: Je ontmoet leuke medepubliek.
0: Want er is ook een meet and greet natuurlijk.
1: Ja, er is een meet and greet. Maar het is ook, weet je, de setting is ontzettend intiem. Dus je komt elkaar makkelijk tegen. Er is een prachtig grasveld voor de Witte Kerk. Dus je kunt ook als de weergoden een beetje braaf en leuk zijn. Kun je gewoon heerlijk in het gras zitten en picknicken.
0: Er zijn ook een paar tafels.
1: Jazeker.
0: Gaan zitten. Kijk dat nog allemaal, luister op vvhl.nl. Vrienden van het lied.nl, vvhl. Daar staat heel veel mooie informatie. Ook wat tijden. Wij zetten dit trouwens, luisteraar, ook nog op onze eigen website, concertcenter.nl. Daar vindt u ook de informatie. Kijkt u het allemaal nog maar eens even na. Er is altijd zoveel informatie.
1: Zeker.
0: En dit uur, omdat op deze twee uur dat allemaal nog tot ons te nemen.
1: Ja. Maar het staat op de website van de vereniging Vrienden van het Lied, staat het programma heel uitgebreid ook met wat er gezongen wordt.
0: Ja. Jouw hele programma is dat ook, en verder dingen. Wat, is er een hoogtepunt of is alles een hoogtepunt?
1: Alles is een hoogtepunt.
0: Ja.
1: Nou, ik verheug mezelf. Kijk, ik zing zelf natuurlijk mijn deel. Maar er zijn twee onderdelen die ik ontzettend leuk vind. We hebben studenten uitgenodigd, omdat wij het ontzettend belangrijk vinden ook dat jongere zangers een podium krijgen. En gelijktijdig hopen wij natuurlijk ook dat er dan heel veel jonge mensen komen kijken. Want een van de onderdelen die het consortium dit jaar van Groningen gaat verzorgen is het Liedlab. En het Liedlab is bedoeld om het lied op een andere manier te presenteren. Dus waar vroeger een zanger en een pianist opkwamen en gewoon hun programma begonnen. Hun vier liederen Schubert gevolgd door vier liederen Schumann. En na de pauze nog eens wat exotisch Frans en Engels. Nu gaan ze een rode draad, een thema, maar ze gaan dat ook theatraal vormgeven. Dus er gebeurt meer dan alleen zingen en spelen. En dat is ontzettend leuk, dat is ontzettend spannend.
0: Ja.
1: En ook helemaal van deze tijd. Hè. Niet voor niks had ook het IVC-concours in Den Bosch heette Theater in Song. Waarbij alle zangers al iets meer moesten doen met dat lied dan alleen zingen.
0: Ja.
1: En daar ontstaan ontzettend mooie dingen. Dat is één ding waar ik me heel erg op verheug. En ik verheug me ook ontzettend op het concert van mijn collega Henriette Veit.
0: Ja, om kwart over vier.
1: Ja, samen met Maurice Lammerts van Buren. Die hebben namelijk alleen maar componisten van buiten Europa. En daar zitten ook wel echt landen bij waarvan je niet zozeer verwacht dat daar ook klassieke muziek gemaakt wordt. Bijvoorbeeld Marokko of Indonesië. Dus het lijkt me ontzettend spannend en leuk.
0: Inderdaad, ja. Dus dan maar de hele dag met de passepartout en blijf maar gezellig zitten.
1: Zeker.
0: Ja, en dan heerlijk met jou mee gaan zingen.
1: Ja,
0: ja.
1: Kom vooral.
0: Ja, ja, je gaat nog wat voor ons zingen. Moeten we nog iets zeggen? Nee, we hebben de site genoemd waar iedereen gaat kijken.
1: Ja. Je kunt ook nog kijken op de site van het Internationaal Liedfestival Zeist.
0: Ja. Oh ja, daar staat het ook op.
1: Ja.
0: Want het is een hele week feest daar.
1: Zeker. Dus, en daar zijn ook ontzettend mooie programma's. En daar heeft natuurlijk collega Hans vorige week over verteld.
0: Ja.
1: Maar het openingsprogramma is al gelijk fantastisch. Italiaanse liederboek van Wolf. Met onder andere Henk Neven. Dus dat wordt sowieso al een feest. En het afsluitend concert. Ik vind het ontzettend jammer dat ik er zelf niet naartoe kan. Maar is van Simon Keeney Side. Toch een van de grootste baritonnen op dit moment.
0: Allemaal dus, op naar Zeist.
1: Zo is het.
0: Locatie.
1: Gewoon de hele week.
0: Hele week komen. Ja. Je hebt nog twee Ja, kleine liedjes. Hè?
1: Ja, pareltjes van Poulenc.
0: Ja, uit Le Bestiaire, Poulenc. Ja.
1: De dromedaris en de karper.
0: En wat zegt Bernac? Het is geen cabaret.
1: Nee,
0: maar
1: zeker
0: het is
1: niet.
0: Wel heel grappig.
1: Dat maar, dan weer wel.
0: Ja. We gaan luisteren naar twee liederen. Dus uit Le Bestiaire van Francis Poulenc.

liggend akkoord. De karpen, de vis die daar maar in stil in het water staat. Net alsof de dood hem eigenlijk vergeten is. We hoorden twee liederen uit Le Bestiaire, Le Dromadaire en La Carpe. U hoorde Jan-Willem Baljet samen met pianist Jacobus den Herder. En zij vertelde over de dag van het lied. En die is dus komende zaterdag 16 mei in Zeist. En kijkt u dus even nog op de site van de Vrienden van het Lied, vvhl.nl. Dank jullie wel. Ja, dan moet je toch gewoon door, alsof er niks aan de hand is. Donderdag 14 mei om 3 uur is er een hemelvaartmiddagconcert in Amsterdam. In de Uilenburg-Sjoel treedt daar het Narratio-kwartet op. Na de opwindende seizoenen waarin het Narratio-kwartet All of Beethoven opnam, heeft het kwartet zich inmiddels gestort op de laatste 3 strijkkwartetten van Schubert. Een logische stap. Schubert was immers een groot bewonderaar van Beethoven. Weer van maak nach Beethoven nog etwas zu machen, is een van zijn overgeleverde uitspraken. Op hemelvaartsmiddag wordt Beethovens elegante opus 18, nummer 2, gecombineerd met Schubert's Der Tod und das Mädchen. Na afloop is er een ontspannen meet and greet onder het genot van een drankje. Klinkt heel aantrekkelijk. En hoe u daarbij kunt zijn, leest u op klassiekemuziek.nl. En hier is Beethoven.

0: Dat was het Navratio Quartet met het Scherzo Allegro Molto uit Beethoven's strijkkwartet nummer 1, opus 18, door het Navratio Quartet.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: En zo zijn we bij het museum aangeland. In Beeld en Geluid in Hilversum is de expositie Heel Holland zoekt te zien. Het Mediamuseum toont een selectie van ingebrachte tv-schatten van de zoektocht om 75 jaar Nederlandse televisiegeschiedenis te vieren. Deze zoektocht om verborgen media-erfgoed veilig te stellen leverde meer dan 450 objecten op. Daaronder zijn de bekende ballen uit Lingo, een pyjama van meneer Cactus, een prullenbak uit de Willem Ruis show, maar ook het zwaard van Floris uit de gelijknamige serie waarin Rutger Hauer de hoofdrol speelt.

0: De tune van de serie Floris van Julius Stefaro, gespeeld door het Promenadeorkest onder leiding van Gijsbert Nieuwland. Ook zijn in beeld en geluid de originele draaiboeken van Ja zuster, Nee zuster te zien, de iconische serie van Annie M. G. Schmid en Harry Bannink. Dit liedje, wat u nu gaat horen, is uit de originele serie met de stemmen van Hetty Blok en Leen Jongewaard.
1: Douw niet zo duifies, dring niet zo duifies, iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren pikken, het zijn zulke domme rikken,

Bovenop het dak. Duifies uit Ja Zuster, Nee Zuster. De tentoonstelling Heel Holland Zoekt in beeld en geluid is gratis te zien. Niet alleen in Hilversum, maar ook online. En ik zei al in mijn introductie, dit is een aflevering met veel zang. Nu van de Duifies naar Utopia. En dat is dan het Belgische Utopia Ensemble. Dit zingt vanaf donderdag 14 mei op verschillende plekken in ons land muziek van Tielman Susato. Deze 16e eeuwse componist was actief in Antwerpen en ging van stadsmuzikant tot bedrijfsmagnaat. In zijn drukkerij Den Kromhorn rolde de mooiste polyfonie van de persen, waaronder meer dan 90 chansons van zijn eigen hand. Het Utopia Ensemble schetst het portret van dit multitalent met een greep uit composities van Susato zelf en van andere componisten zoals Josquin en Lasses die in Antwerpen werden gedrukt. Hoogtepunt Salve que rosee decora certo. Susato's ode aan de stad die zijn dromen vleugels gaf. Op oudemuziek.nl kunt u kaarten kopen voor de concerten in Utrecht, Almere, Amsterdam en Groningen.

Salve que Roseo door het Utopia Ensemble. We stappen even in onze tijdmachine, want we springen nu naar de jazz. Naar het Delphin Lamar Organ Trio. En dat is een funky trio. En die liet eerder van zich horen op het North Sea Jazz in 2022. Autodidact Delphin Lamar leerde zichzelf de beginselen van de jazz en was al een virtuoos op verschillende instrumenten voordat hij gegrepen werd door het Hammondorgel. Hij legde een fijn tapijt van warme, een tikkeltje vurige klanken en dan denken we aan Jimmy Smith en Babyface Willett, zoals die dat deden. Het trio werd opgericht in 2015 in Seattle en begon met optreden in het lokale schnabbelcircuit. Inmiddels spelen ze over de hele wereld voor uitverkochte zalen. En nu spelen ze zomaar 20 mei in Arnhemmer Luxor. 21 mei in Lantaarnvenster Rotterdam en 22 mei in Bimhuis Amsterdam. Hammond B3-orgel, gitaar en drums. Met de meest funky concert in alle tijden. Meer info vindt u onder andere op luxorlive.nl. En hier is het trio met Chicken Leg.

met mijn fantasie, hoorde je ook een beetje gekakel van kippen, tok tok. Dit was Chicken Leg door het Delvin Lamar Organ Trio. Aucoline van Hoytema, die gaat ons wat vertellen over Mozart's Le Nozze di Figaro.

Mozart's La Notte di Figaro is voor mij de meest opwindende opera uit het hele repertoire. Ontelbare malen gezien. Het is een gelukkige erfenis die mijn ouders me meegaven. Ik kan me nog goed herinneren dat zij hun heel kleine kinderen tijdens een vakantie in het zuiden van Oostenrijk zomaar in een hotel achterlieten om een voorstelling te kunnen meemaken in Salzburg tijdens de festspelen en een nacht wegbleven om te genieten van een sterbezetting met Fischer Dieskau, Schwarzkopf, Koens en Seefried. Waarom is deze opera tussen de vele liefdes die ik op dit gebied heb voor mij zo volmaakt? Hier komen het hoogtepunt van libretto schrijven, Lorenzo da Ponte, en muziekdramatische genialiteit, Mozart, samen. En het kan wel wezen dat het thema, het recht van de eerste nacht van een graaf op zijn vrouwelijke bediende, een oerouderwets gegeven is. Het feit dat alfa mannen denken dat ze dat recht hebben en daarna handelen is gewoon van vandaag. Ali B. De spanningen die dat oproept zijn van alle dag en daarom geldt de moraal van deze opera nog steeds. Ja, wat is die moraal eigenlijk? De machthebber, de graaf, die denkt dat hij alles kan maken, wordt door zijn vrouw en bediende bij de neus genomen en gedwongen zijn eigen gedrag onder ogen te zien. Maar de geniale Mozart laat duidelijk merken dat, hoewel de graaf zijn excuus aanbiedt, hij met zijn hoofd alweer bij de meisjes is. Het zit in die muziek besloten. Ondanks het slotensemble waarin beweerd wordt dat iedereen tevreden is. Hoe zoetsappig ook, Mozart en da Ponte weten dat er niets van waar is en dat hoor je. Eigenlijk is dit een pleidooi om bij een uitvoering van deze opera het stuk te laten spreken zoals het is. Het is al ingewikkeld genoeg. Alle subtiele lagen van de ingewikkelde plot hoor je terug in Mozarts partituur. Je komt oren en ogen tekort om alles tot je te nemen. Iedere keer ontdek ik weer tot mijn vreugde noten, woorden en orkestklanken die me weer meer over Mozart vertellen. Dus waarom dan zoveel extra toevoegingen in de opvatting van regisseur Kirill Serebrennikov bij deze Notte di Figaro bij de Nationale Opera? In weerwil van mijn opvattingen heb ik enorm van deze Notte genoten. De tweedeling van de graaf en de gravin als kunstsnobs in de bovenwereld en het personeel tussen de wasmachines in de onderwereld was prachtig uitgevoerd in een tweeledig decor. Ontelbare grappen die de komedie goed kan hebben kwamen ruimschoots over. De oversekste page Cherubino was als personage in tweeën gesplitst als doofstomme jongen met een vertalende Cherubina aan zijn zijde. Een van de beste grappen was het citaat uit Tosca, wanneer deze dubbelpersoon uit het raam springt om aan de woede van de graaf te ontsnappen. Serebrennikov durfde het ook aan om het hoogtepunt uit Mozart's Così fan tutte, namelijk het trio Soave sia il vento, even te lenen. Hoewel heerlijk om het te horen, het is overbodig. Want de briefscène waarin de gravin met het kamermeisje Susanna aan samenspant is net zo'n hoogtepunt en dat moet dan nog komen. Serebrennikov past nog een verrassende muzikale ingreep toe. Wanneer na een verwarrende verkleedpartij in het laatste bedrijf de graaf zijn excuses uiteindelijk wel moet aanbieden aan zijn vrouw, valt er een stilte waarna de graaf pas Contessa Perdono kan zingen. Die stilte is magisch. Een dirigent heeft daar de grote verantwoordelijkheid om aan te voelen hoe lang die moet duren. Ik houd altijd mijn adem in. Serebrennikov vulde die stilte met de eerste mate van Mozart's dissonante kwartet, ook een van mijn favorieten. Ik begrijp de overwegingen van de regisseur. Het zijn de verwarrende gedachten van een klemgezette graaf die hier spreken. En ik ben er nog niet uit of ik me erdoor aangesproken voel. Wat in ieder geval buiten kijf staat, dat muzikaal deze Notte di Figaro van grote schoonheid was. Zowel het orkest als de zangers. Voor mij was de bewegelijke, kittig, heerlijk zingende Susanna van de Amerikaanse Emily Pogorelch de ster. De gravin, de Oekraïense Olga Kulchinska, zong ontroerend haar kwetsbare aria's met grote overtuiging. En het was heerlijk om Véronique Jean te horen als Marcellina. En ook de mannenrollen maakten grote indruk.
Dirigent Francesco Corti leidde dit spektakel met grote zekerheid en souplesse. Deze Nozze di Figaro met een boordevol, maar wel overdacht grappenprogramma is tot eind mei te zien in het Muziektheater in Amsterdam.

Ryan Noble.

Contessa Perdono, de finale van de Nozze di Figaro. Solist en Nederlands Kamerorkest onder leiding van Francesco Corti. En dank aan Aukeline van Hoytema voor haar mooie recensie. De compositieafdeling van het Conservatorium van Amsterdam presenteert een nieuwe editie van het Composers Festival. Het jaarlijks platform waarop de afstuderende compositiestudenten hun beste werk presenteren. Kersvers en avontuurlijk. Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 mei in het Orgelpark en in de Bernard Huitingzaal in het Conservatorium in Amsterdam. Vrijdagavond met Tordur Hallingrimsson en Jasmine Karimova. Zaterdagavond met het Score Collective. Een klein voorproefje nu van de veelzijdigheid die te horen is. Spaces van Antonio Narcisco. Op zaterdag is een nieuwe versie van dit werk te horen. Reorganize Spaces. Luistert u nu naar een uitvoering van dit werk door het Orchestra de Bolso van het Conservatorium in Lissabon onder leiding van João Chaveiro.

0: Dat was Spaces, een werk van Antonio Narcisco, uitgevoerd door het Orchestra de Bolso van het Conservatorium in Lissabon onder leiding van João Chaveiro. Een heel sfeervolle, mysterieuze katholieke kerk met mooie akoestiek midden in het centrum van Amsterdam. De kerk is vrij onbekend en er zijn nog mooie concerten ook. En iemand die ons daar alles over kan vertellen is Sanja van Wieringen. En die heb ik nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Muziek in de papegaai. Ja, wat is de papegaai?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. De papegaai, dat is een schuilkerk. Helemaal in het centrum van Amsterdam.
0: In de Kalverstraat?
1: In de Kalverstraat, nou. Ja. Dus die hele drukke commerciële winkelstraat. Daar zit midden in een klein poortje. En door dat poortje kom je in een hele soort heilige, rustige schuilkerk terecht. En daar hebben wij nu sinds kort een concertserie gestart.
0: Ja. Wie moesten daar schuilen? Niet voor de regen, neem ik aan.
1: Nee. De katholieken moesten daar schuilen. Oh. Ja, want in de 16e eeuw toen waren de protestanten natuurlijk overheersend in Nederland. En de katholieken mochten niet meer in het openbaar naar de kerk. Dus die gingen toen in schuilkerken bij elkaar komen. En dit, onze kerk heette Papegaai omdat het was het huis van een vogelhandelaar. Waar die katholieken samenkwamen. En dat huis dat heette de Papegaai. En later is die kerk ook zo genoemd.
0: Ja. En dat blijkt dus een hele mooie akoestiek te zijn.
1: Ja.
0: En wie kwam toen op het idee daar moeten concerten komen?
1: Nou ja, dat was ik eigenlijk. Want we hebben regelmatig gewoon in de kerk hebben we kerkmuziek. Maar de akoestiek is eigenlijk zo mooi dat we op een gegeven moment kregen een vraag van iemand die daar een cd op wilde nemen. En dat klonk allemaal zo mooi dat we eigenlijk dachten, nou, dat is eigenlijk een plek waar we ook heel mooie concerten zouden kunnen doen.
0: Ja. En die hoeven dan niet liturgisch te zijn, dat mag ook van alles.
1: Ja, het is een beetje een mix inderdaad. We hebben sommige stukken zijn religieus en andere stukken zijn over de liefde.
0: Dus, ja. Nou heb je voor zoiets leuks altijd geld nodig. Hoe kwam je daaraan?
1: Ja, nou dat is heel erg leuk. Want we hadden van de gemeente Amsterdam, die heeft elk jaar een ronde dat heet Centrum Begroot. En dan kan je geld aanvragen voor buurtinitiatieven. Dus ik had gewoon een A4'tje ingeleverd met een plan voor 7 concerten. En daar een bedrag voor aangevraagd. En ik dacht, nou ja, dat gaat vast niet lukken. En toen kreeg ik 2 maanden later een brief dat het was gehonoreerd. En dat we dus budget, geld kregen. En toen moest ik dus opeens ook allemaal concerten en mensen gaan regelen.
0: Ja, waar trapten ze dan in? Is het dan de locatie of was dat jouw programma al? Had je al iets op papier gezet?
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk gezegd dat het gewoon een hele mooie, rustige plek is met goede akoestiek. Centraal, waar mensen natuurlijk heel makkelijk kunnen komen. Dus dicht bij het Centraal Station, centraal in de stad. En ja, mijn plan was om jonge, opkomende oude muziekensembles te programmeren.
0: Oh, ja.
1: En dat hebben ze op de een of andere manier uitgekozen. Dat vonden ze leuk genoeg. Ja.
0: En dan mag je er 7 organiseren.
1: Ja.
0: En dan is ook nog de toegang gratis.
1: Ja, dat is het hele idee, want het zijn buurtinitiatieven voor de buurt. Dus we willen eigenlijk dat iedereen die het leuk vindt gezellig meekomt luisteren in onze mooie sfeervolle kerk. Naar hele mooie muziek door jonge ensembles.
0: En een van die ensembles die komt dan komende vrijdag optreden, 15 mei om 7 uur.
1: Klopt.
0: En dat is het ensemble Apotropaïk. Beetje een moeilijke naam, maar met een K aan het eind, met een hoofdletter.
1: Ja.
0: Iets dat het kwaad verdrijft, betekent dat geloof ik, hè? Ja. Wat is dat voor een ensemble? Ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Nee, het is een Frans ensemble. Ze komen ergens uit het zuiden van Frankrijk. En ze hebben vorig jaar een concert gegeven op Laus Polyphonier. Dat is het oude muziekfestival van Antwerpen, waar heel erg goede ensembles elke keer spelen. En dat concert wat ze daar gaven, dat was fantastisch.
0: Dat heb je zelf gehoord.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En toen, rond die tijd, hoorde ik ook dat ik dat geld zou krijgen voor concerten in de kerk. Ja. En toen dacht ik, ja, dit ensemble is wel een beetje boven mijn, boven mijn maat. Maar ik dacht, ik ga ze gewoon een mailtje sturen om eens te kijken of ze misschien zouden willen komen. En tot mijn hele grote verbazing zeiden ze dat wel wilden. En toen kneep het natuurlijk heel erg in mijn handjes.
0: Leuk, leuk. En wat is hun speciaal? Het zijn vrouwen?
1: Twee vrouwen en één man. Dus het is een luitist. Iemand die speelt vedel. En een van de leden die speelt blokfluit en die zingt heel erg mooi. En ze spelen middeleeuwse muziek van allerlei soorten. Dus ze spelen cantigas van Santa Maria. Ze spelen muziek van een trobaïriets. Ze spelen muziek van Machaut, maar ook Trecento muziek. Dus het is een heel gevarieerd programma. Met als thema dat het over vrouwen in de middeleeuwen gaat.
0: Nou, daar is niet zoveel over bekend. Muzikaal niet, hè? Dus heel bijzonder dat ze dat bij elkaar hebben. Apotropaïk. Luisteraar, naar de Papegaai in de Kalverstraat. Vrijdag. En u mag gratis naar binnen voor dit mooie concert. En een mooie kerk. En dan gaan we nu ook nog even luisteren. Wil je nog iets vertellen? Moeten we nog naar een website? Kunnen we daar kijken?
1: We hebben een Facebook-website en we hebben een Instagram van de Papegaai. En het heet de Papegaai Amsterdam, heet de Instagram. En we hebben ook eentje van Muziek in de Papegaai Facebook en op Instagram. Dus daar kunnen mensen zeker ons opzoeken.
0: Fijn. Zetten wij dan ook nog in onze speellijst.
1: Ja, super. Ja.
0: 15 mei, vrijdag om 7 uur in de Papegaai, het ensemble Apotropaïk. En die hoort u nu ook met La Belle Cécier au pied de la tour. Heel hartelijk bedankt, veel succes met de hele serie en zeker komende vrijdag. Dankjewel.
1: U heel erg bedankt.
0: Dag.
1: Dag.

0: Ensemble Aputo Pike hoorde je met La Belle Cécile au pied de la tour. Vrijdag 15 mei om 7 uur in De Papagaai.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Chef-dirigent Alexei Okrinchuk leidt orkest Fion in een superieur programma vol romantische muziek. En voor die romantiek zorgt Schubert met zijn ouverture Rosamunde, Schumann met zijn pianoconcert, solist is Nelson Gurner. En als dat nog niet genoeg is, ook nog Dvorak met zijn symfonie nummer 8. 3 keer gaat het programma, 15 mei in de Vereniging in Nijmegen, 16 mei in Muzis in Arnhem, beide keren 's avonds, en 17 mei 's middags in Enschede, in het Muziekcentrum. Meer hierover vindt u op Fion, met PH, fion.nl.

En dat was het derde deel, het Allegretto Grazioso, uit de Dvořák's Vrolijke Symfonie nummer 8, opus 88. U hoorde het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Maris Janssons. Nou, dan gaan we een hele grote stap nemen naar de woestijn. Als je aan woestijnblues denkt, dan hoor je Tammy Crest. Want met verzengende gitaarriffs, dansbare beats en hypnotiserende zang nemen ze je fijntjes mee op een sonische reis naar het hart van de Sahara. Deze favoriete band komt nu weer naar Grounds. En dat doen ze op vrijdag 15 mei met ook nog eens een kerstverse plaat onder de arm. Want in 2006 begon met twee zelfgemaakte gitaren en een passie voor de band Tinari Wens, groeide binnen korte tijd uit tot een wereldwijdse sensatie. Argentinië, Canada, Japan of Grounds. Overal schittert Tammy Crest als een oase in de woestijn. Mooi gezegd, hè? Geïnspireerd door het rijke culturele erfgoed van de Tuaregs brengen ze de poëzie en taal van de Tamashek tot leven in een unieke mix van traditionele woestijnklanken en moderne rockinvloeden.

Dat was Amzak van het door Tammy Crest, te horen in Grounds in Rotterdam. Zondag 17 mei speelt Bach Ensemble Amsterdam in de Oosterkerk in Hoorn. Het koor en orkest staat onder leiding van Paulien Costenze en brengen muziek van Bach en zijn tijdgenoten. Het ensemble combineert enthousiasme met aandacht voor historische uitvoeringspraktijk. Onder begeleiding van professionele muzici, onder wie coaches die verbonden zijn aan onder meer de Nederlandse Bachvereniging, werkt de groep aan een energieke en stijlbewuste uitvoering. U hoort nu een van de stukken die zij uitvoeren, Johann Sebastian Bach, Lobet Gott in seinen Reichen. En dat komt uit BWV 11. En dat wordt nu uitgevoerd door Kammerkoor Stuttgart en Barokorchester Stuttgart.

Dat was het openingskoor Lobet Gott in seinem Reichen uit BWV 11 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door het Kammerkoor en het Barokorkester Stuttgart. Het Benjamin Lechner Quintet brengt 5 uitgesproken stemmen uit de Europese jazzscene samen. Waarvan 3 verbonden aan ECM Recordings. Met Marcis Obara en Matthias Eijk op de voorgrond. Onder leiding van de Duitse pianist en componist Benjamin Lechner blinkt dit quintet uit in sterke melodische composities, verfijnde interactie en virtuose grooves. Dat kunt u meebeleven in Lantaarnvenster in Rotterdam zaterdag 16 mei om 20:30. Trompetist Matthias Eijk, bekend om zijn onmiskenbare klank en lyrische jazz met invloeden uit de Noorse folklore, voegt helderheid en emotionele diepgang toe aan het ensemble. Alt-saxofonist Marcis Obara, eveneens een ECM-artiest, staat bekend om zijn expressieve intensiteit en zijn beeldbouwende benadering van improvisatie, waarin dramatische urgentie en abstractie samenkomen. Verwacht in elkaar gevlochten blazerslijnen en de chemie van het ensemble. Meer info vindt u op lantaarnvenster.nl.

See you again, my friend, door Benjamin Lakner en Ensemble. Dit weekend, zowel vrijdag, zaterdag en zondag, kunt u samen met blokfluitiste Lucie Horst genieten van de klanken van de lente. In Kerkrade, Tilburg en Breda speelt zij met Viel Zuid, onder leiding van dirigent Vitali Alexenok. Op de kleine sopranino blokfluit speelt Horst een geliefd werk van Vivaldi, fluitconcerten. Dat is dan met die hele mooie naam Il Cardellino. Maar ook hedendaagse werken komen aan bod, zoals het blokfluitconcert Whistles and Whispers van Uluru van de Estse postminimalist Erkis Ventuur. En daarnaast hoort u nog Händel, Boulanger en als afsluiter Jupiter van Mozart. Alvast een voorproefje van Lucie Horst die Händel speelt. En meer informatie vindt u op vielzuid.nl.

Allegro uit de blokfluitsonaat in F groot van Händel door Lucy Horst en Tom Foster. In de Engelse kerk in Middelburg wordt u zaterdag 16 mei om 8 uur ondergedompeld in een wereld van passie, melancholie en vurige expressie. Het programma van Tjardas zit vol virtuose vioolklanken en schitterende sopraanarias. De uitvoering is door violist Jeroen de Groot, pianist Maarten Helenius en sopraan Marika van der Meer. De avond zit vol langzame melancholische melodieën die zich daarna opzwepen naar het steeds sneller wordende slot. Nu alvast Hör ich Cymbalklänge van Franz Lehár.

Töricht Zymbalklänge von Franz Lehardo Sopran, Diana Damrau mit dem Münchner Rundfunkorchester. Das ist nicht das Einzige, was ich höre, und ich höre auch all den Eintune in der Ferne ankommen. Dit was Concert in de Actueel van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal. De techniek werd gedaan door Max Cicero en Wijnand de Groot. De productie door Sarah Lichthart. En de opname voor social media werden gemaakt door Rita Paiva. Volgende week zijn we natuurlijk weer. En dan met Dorothee Vormaar. Graag tot dan. En ik wens u nog een hele prettige dag. En tot volgende week.

is de concertzender met het programma De Vorige Eeuw. Vandaag is het hele programma gewijd aan één compositie, de Kamersymfonie uit 1934-1935 van de Rus Nikolai Andreevich Roslavets. Hoewel hij overtuigd communist was, viel hij in 1930 in ongenade bij het Stalin-regime vanwege zijn moderne ideeën over muziek. Roslavets was een bewonderaar van zowel Alexander Scriabin met zijn mystieke akkoord als van Arnold Schoenberg en zijn twaalftoons serialisme. Roslavets ontwikkelde zijn eigen systeem van klankorganisatie gebaseerd op synthetische akkoorden. Die bevatten zowel het horizontale als het verticale klankmateriaal voor een werk. Hoewel de inhoud van zijn muziek modern was, was de vorm vaak klassiek. Strijkkwartetten, pianotrio's, vioolsonates. Al vroeg was hij ook bezig met pogingen tot een symfonie, maar het bleef bij schetsen. Pas eind jaren 90, hij was toen al ruim 50 jaar dood, vond men van hem een complete, groots opgezette kamersymfonie die hij in 1934-35 had geschreven. Het stuk dat bijna een uur duurt is geschreven voor 18 instrumenten, 9 houtblazers, 2 hoorns, trompet, piano, strijkkwartet en contrabas. De compositie refereert duidelijk aan de eerste kamersymfonie van Arnold Schoenberg, niet alleen qua bezetting, maar ook inhoudelijk. Naast invloeden van Schoenberg zijn er ook verwijzingen naar Russische volksliedjes en sardonische, naar jazz neigende elementen die we ook horen bij bijvoorbeeld Dmitri Shostakovich, Kurt Weill en Hans Eisler. In 2005 maakte het BBC Scottish Chamber Orchestra onder leiding van Ilan Volkov de eerste opname van de Kamersymfonie. Het stuk heeft 4 delen, Largo ma non troppo, overgaand in Allegro risoluto, dan Adagio. Het derde deel, Scherzo, heeft als tempoaanduiding Allegro molto vivace en tenslotte de finale Lentoso, overgaand in Allegro non troppo energico. Luistert u het komende kleine uur naar de Kamersymfonie van Nikolai Roslavets.

Dat was de Kamersymfonie uit 1934-35 van Nikolaj Roslavets. U hoorde de eerste opname van dit werk in 2005... gemaakt door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ilan Volkov. Tot zover deze aflevering van De Vorige Eeuw, die vandaag werd samengesteld door Niklaas Hoekstra. Meer informatie over dit programma, bijvoorbeeld een korte levensloop van Roslavets, vindt u op de pagina van dit programma op concertzender.nl. Tot het eind van het uur speelt de pianiste Olga Andrushenko nog een klein stukje van het deel Poëme uit de Quatre Compositions van Roslavets.

Goedemiddag dames en heren, lieve luisteraars. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geendag Zonnebach op de Concertzaal. Met een gemengd programma van cantates en solowerken. We gaan luisteren naar cantate 17, Wir Dank opfert, der preiset mich. Dat is een cantate uit 1726. Het libretto is van een zekere Ernst Ludwig van de Saxen Meiningen. Het is een geliefde cantate en hij wordt ook weer prachtig uitgevoerd door Ton Koopman. Weer eens een keer met Sandrine Pio, de sopraan. Zijn vaste alt Bonja Bartos, de tenor. Daar hebben we hem. Christophe Prigardien, inmiddels vader van Julien Prigardien, die we veel vaker horen. En de vaste bas. En ook de vriend van Ton Koopman, Klaus Mertens.

En dan gaan we nu door met een concert in A-klein, BBV 1065. Maar dat is wel een bewerking van het concert voor vier klaverzemmels van Vivaldi. Die heerlijke, vrolijke, subtiele muziek. Maar het klinkt, werkt op Bach op de piano ook goed. Maar goed, hij had het natuurlijk wel eerst voor klaverzemmel bewerkt. Want zo goed waren de piano's nog niet. Die zouden dit niet aankunnen. En het wordt uitgevoerd door Alexandre Tarot, samen met Le Violon du Roi, Alain Bernard Labadie. Verder informatie allemaal op de website.

En wij gaan als het ware een beetje afsluiten met de derde orkestsuite, Imposante Suite. En u houdt nog één orkestsuite te goed, de vierde. Die doen we volgende keer, want die is wel heel erg imposant. Als jongen vond ik deze suites geweldig. Ik was helemaal verrukt van ze. Ik nog meer van de suites dan van de Baldwin's concerten. Ik was echt overweldigd door ze. Vooral door de trompetten en het grote orkest. De uitvoering berust in handen van weer het ensemble Masque, Olivier Fortin.

U hoorde de derde orkestsuite in D-groot, BBV 1068, door het ensemble Masque, Alain Olivier Fortin. Volgende week krijgt u de vierde en zeer imposante orkestsuite. Die houdt u dus te goed. We wensen u een fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Dag luisteraar, welkom voor een nieuwe aflevering van Concertzender Live met klassieke muziek. We beginnen met Fauré en Debussy in de Lutherse kerk in Groningen en eindigen, en dat maakt het grootste deel uit van dit programma, met werk van de Zwitserse componist Frank Martin. Maar eerst het concert in de Lutherse kerk in Groningen. Dat dateert van 24 juli 2024 en maakt deel uit van het laatste Aurora Festival, dat van 2024. We luisteren achtereenvolgens naar La Bonne Chanson van Gabriel Fauré en dan naar Claude Debussy met twee van zijn composities, de suite voor piano Children's Kona en zijn sonate voor fluit, altviool en harp. Uitvoerenden zijn Paul Komen, Nata Tsverelli, Yukiko Hasegawa en Ilona Timchenko piano, Klaartje van Veldhoven zang, Pieter van Loenen, Veselina Manikova en Lotus de Vries altviool, Noelle Weidman Erkan, cello, Thies Roorda fluit en Joost Willemse harp.
1: U luistert naar Concertzender Live met Leo August de Bok.

We luisterden naar La Bonne Chanson van Gabriel Fauré en dan naar Claude Debussy met twee van zijn composities, de suite voor piano Children's Corner en zijn sonate voor fluit, altviool en harp. Uitvoerenden in de Lutherse kerk in Groningen waren Paul Komen, Nata Tsverelli, Yukiko Hasegawa en Ilona Timchenko piano, Klaartje van Veldhoven zang, Pieter van Loenen, Veselina Manikova en Lotus de Vries altviool, Noelle Weidman erkan cello, Thies Roorda fluit en Joost Willemse harp. Over naar een bijzonder concert, het hart van dit programma, dat plaatsvond op 23 juli 2024 in de Romaans-Gotische Sint-Margaretha-kerk in Norg, in de provincie Drenthe is dat. Het concert dat mijn collega Jaap Zijp erop nam, is volledig gewijd aan de Zwitserse componist Frank Martin. Toen Frank Martin op 21 november 1974 in Naarden overleed, liet hij een rijk en ook belangrijk muzikaal oeuvre na. Martin behoorde tot de selecte schare 20e eeuwse componisten van wie de muziek vrijwel integraal uitgevoerd werd. Er was en is behoorlijk wat aandacht voor zijn composities en dat staat eigenlijk wat in contrast met de bescheidenheid van de componist. Die investeerde nauwelijks in het promoten van zijn eigen werk. Hij schreef vooral en het liefst in alle rust en wist zich verzekerd van de zorgzaamheid van zijn tweede echtgenote, de fluitiste Maria Boeke, die haar man maar liefst 43 jaar overleefde. Natuurlijk, als je 102 jaar oud wordt, dan kan zoiets. Van Frank Martin is dit het trio sur les mélodies populaires irlandaises met aansluitend Pavane couleur du temps. U hoort Jan Ipenota, cello, Lotus de Vries, altviool, Arisa Fujita en Pieter van Loenen, viool en Carlien Bartels, cello.

We luisterden naar Trio sur les mélodies populaires irlandaises en naar Pavane couleur du temps van de Zwitserse componist Frank Martin. Frank Martin werd in 1890 geboren in Genève. Zijn vader was een calvinistische predikant. In het gezin werd naar hartelust gemusiceerd, gezongen en toneel gespeeld. Frank voelde zich zeer aangetrokken tot de piano. Op zijn 12e had hij de meest overweldigende ervaring van zijn leven. Hij hoorde de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach. En Bach werd zijn enige ware leermeester. Martin heeft nooit een conservatorium van binnen gezien. Hij nam privélessen en studeerde wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Genève. In 1926 vestigde Frank Martin zich in Genève en stichtte er de Société de Musique de Chambre de Genève, een gezelschap dat hij 10 jaar lang zou leiden als pianist en clavecinist. Frank Martin worstelde met de muziek van Arnold Schönberg, maar komt uiteindelijk tot de conclusie dat muziek zonder harmonie voor hem geen haalbare kaart is. Frank Martin verhuisde in 1946 naar Nederland. Frank Martin stierf op 21 november 1974 in zijn geliefde huis aan de Bollelaan in Bikbergen bij Naarden. Hij was een componist die met kop en schouders uitstak boven de rest van componerend Nederland, maar zich daar nooit op liet voorstaan. Een componist die een meesterwerk 40 jaar in een laadje kon laten liggen. Niet uit arrogantie, maar uit bescheidenheid. Et la vie l'emporta, de titel van een van zijn composities, en het leven overwon betekent dat, is een waardig motto voor een componist die de schoonheid zocht en vond, een mens die het waarachtige eerde en een denker die geen sectarisme duldde en als calvinist een katholieke mis toonzette. Volgen nu ook van Frank Martin trio accorde et quintet pour piano, de violo, alto et violoncello. Het staat er zo in het Frans. Ik vermeld nog even de uitvoerenden. Dat waren in de Sint-Margaretha-kerk in Norg Jan Ipenota cello, Lotus de Vries altviool, Arisa Fujita en Pieter van Loenen viool en Carlien Bartels cello. Alle eer nu aan een groot Zwitser en eigenlijk ook Nederlander Frank Martin.

We luisterden naar Trio Accorde, een quintet pour piano, de violon, alto en violoncello, van de Nederlandse componist Frank Marta. Uitvoerder waren Jan Ipenota, cello, Lotus de Vries, altviool, Arisa Fujita en Pieter van Loenen, viool, en Carlien Bartels, cello. Het concert vond plaats op 23 juli 2024 in de Sint-Margaretha-kerk in Norg. Tot slot van deze aflevering, Concertzender Live met klassieke muziek, hoort u nog drie fantasiestukken opus 88 van Robert Schumann. Uitgevoerd door het Sitkovetsky-trio met Alexander Sitkovetsky, viool, Wu Chang, piano en Izang Enders, cello. Ik neem hier afscheid van u. Ik vind het fijn, ik vind het heel fijn dat u erbij was. En ik zou zeggen, heel graag tot hoors. Op de concertzender natuurlijk.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Niklas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

Welkom bij het programma Discover. We keren deze aflevering terug naar de late jaren 90 met de eerste muzikale stappen van de Britse Kate Rusby.

U hoorde de standaard Bonnie Light Horseman van de allereerste plaatopname van Kate Rusby. De opname is onderdeel van het drie-duo-project Intuition met Julie Matthews, Pat Shaw, de zussen Rosalie en Kathleen Deaton en Catherine Roberts. Roberts en Rusby vormden toen een vast duo en van hun titelloze album kozen we Exile, geschreven door Show of Hands Steve Niley. Roberts vertrok vervolgens naar Equation, een formatie rond de broers Lakeman en Cara Dillon, waarop Rusby de stap naar een solocarrière zette. In 1997 verscheen haar debuut soloalbum Hourglass.

Hourglass bevat een mix van traditionals, een hedendaags lied en eigen composities van Kate Rusby. Niet onbelangrijk is de groep van jonge, toen nog vrij onbekende muzikanten die ze om haar heen wist te verzamelen. Ian Carr op gitaar, Andy Cutting op diatonisch accordeon, John McCusker als violist en arrangeur, Konrad Iwitzki en Sam Andy Stewart op bas en Michael McCaldrick op houten dwarsfluit. En zij vormde jarenlang Rusby's begeleidingsband en bepaalde voor een groot deel de sound van de Britse zangeres, gitaristen en componisten. Haar breekbare, iets wat lijzige stem werd gevat in een breekbare, melodieuze, maar dynamische verpakking.

Rusby groeide uit tot een graag geziene gast op festivals en in het podiumcircuit. Ze wist de kloof tussen de oudere folkies en de jongere generatie te dichten. Later brak ze met haar begeleidingsband. Haar sound veranderde, onder andere door het gebruik van effectapparatuur en elektrische instrumenten. Desondanks bleef Rusby's concept herkenbaar. Ze nam ook diverse tracks op met typisch Britse brass-ensembles, die haar triestige nummers een extra emotie meegaven.

Inmiddels is Rusby toe aan haar 22e soloalbum. Die worden stevast uitgebracht op het eigen Pure Records label, dat ze runt met een rol voor de hele familie in het bedrijf. We sluiten af met slottrack Bold Riley van het album Hourglass. Nog steeds een favoriet op de playlist. En hier samengezongen met de Schot Davy Steele. Als er nog tijd over is, draaien we de track I Courted a Sailor. Discover werd samengesteld door Marius Roeting.

Dit is de concertzender met De Klankbron. Vandaag een uitzending over shamanisme, genezing en rituelen in het Amazonegebied. We begonnen met een aantal roepen en klanken van de trompetvogel opgenomen in Frans-Guyana. We gaan verder met twee klarinetstukken uit Brazilië van de Azzurrini met een lage klank die vaak bij rituelen gespeeld worden. Ze worden gevolgd door een dans rondom een gesneld hoofd door de shuar en een genezingsritueel van de Otavalo uit Ecuador. Daarna komt een stuk op de grote trompetten van de Wayana uit Frans-Guyana, dan een danslied van hen en tenslotte als laatste stuk van dit eerste deel van de klankbron een shamanistische seance, ook van de Wayana.

Yamori,

Good.

0: U hoorde 7 tracks uit Brazilië, Ecuador en Frans Guyana. Dan nu een aantal opnamen van een shamanistische seance gemaakt in juli 1949 bij de Yaruro, die in Zuid-Venezuela wonen bij de grens met Brazilië en nabij de Orinoco-rivier. De bandrecorder was in 1949 net in productie gekomen en werd door Henri Le Besneret gebruikt om deze opname te maken. Helaas is het niet bekend of hij nog een sound mirror met papertape gebruikte. Het was geen sinecure om met de eerste bandrecorders te werken, zeker in een vochtige tropische omgeving, maar de opnamen zijn relatief goed. U hoort achtereenvolgens 2 liederen over de reis van de geest van de sjamaan en roepen van hem waarmee hij aangeeft dat de geesten bezit van hem hebben genomen. Daarna komt de behandeling van de zieke die beblazen wordt met tabaksrook. Vervolgens klinkt het aanroepen van de goden en geesten om te helpen en het behandelen van een tweede zieke. We eindigen met een danslied dat ook tijdens de seance werd uitgevoerd.
1: Kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, kadok, k

Hot tea,

Yapa nan dure, dure radio TV, yapa nan dure.

करेंगे, करेंगे मन गोर के मन गोर के दो तो तरह।

0: Nimba, nimba ka mananga, nimba, nimba ka mananga. Nimba, nimba ka mananga, nimba, nimba ka mananga. Mananga hudi hudi ngwambo hida ngwami ngwami ngwami nati hita ngwambo ngwambo kaya kaya kaya kawa hita ngwami ngwami yuri yuri Yore chunin bara tieno, chunin bara tieno,
1: chunin bara
0: tieno, kati hana ngwambi, kati hana ngwambi, hana ngwambi, hare mindi bara tio, hare mindi bara tio. De baradya ngwe ma ka da da da ngwe ma ka da da da Diga riya betome Ndome kwa ba taradu kwa ba taradu tamenda Tarare, the menda, woman, the pea, woman, the pea, come in, woman, the pea, come in,
1: woman,
0: the pea, come in, Juni, Jodjo, Juni, Jodjo, Caveta, Juni, Jodjo, Caveta,
1: Juni, Jodjo, Juni.
0: Jo kavenda katara novakan katara novakan damenda katara novakan damenda
1: katara
0: novakan damenda kavada hunindi kavada hunindi hunindi kavada hunindi hunindi Li hunde chaparya padikwe chaparya padikwe pana chaparya padikwe pana
1: chaparya padikwe
0: pana hari hari hari hari kita hari hari kita Hari kita bedo bedoin bedo bedoin kita bedo bedoin kita bedoin kita krimi tanani krimi tanani damenda krimi tanani damenda
1: krimi tanani damenda krimi
0: Tani damanda jaguara budikui jaguara budikui pama jaguara budikui pama
1: jaguara
0: budikui pama jaguara budikui pama ane kadikwa pemani ane kadikwa pemani
2: Dat waren 7 stukken van een shamanistische seance bij de Yaruro in Venezuela uit 1949. We gaan verder met opname van het Kuna-volk uit Colombia. Ook zij hebben een shamaan of cantule en in het eerste stuk speelt hij op een fluit gemaakt van een bot van de adelaar. Dit wordt gevolgd door 3 stukken die te maken hebben met initiatierieten van meisjes en jongens waarmee zij tot de volwassenen gaan behoren. Daarna hoort u een sessie waarin dopa gemaakt wordt door de Quiva, traditionele nomaden die langs de grens van Colombia met Venezuela wonen. Hun situatie is zeer slecht. Ze worden bedreigd door veeboeren die hun uit hun woongebied proberen te verdrijven. Dopa wordt gebruikt als hallucinerend middel en is afkomstig van een liaan. Het gebruik van hallucinerende middelen is niet onbekend bij de inheemse volken van het Amazonegebied, maar wel gebonden aan regels en gewoonten, Men weet hoe en waarom het gebruikt kan worden. Deze opname wordt gevolgd door een lied met een fluit en een gewreven schildpad van de Tucano, die leven bij de rivier de Vopes bij de grens van Colombia met Brazilië. Als laatste klinkt dan een basklarinetstuk, de Anaconda en Toucandans van de Wayapi uit Frans Guyana. En hiermee besluiten we deze aflevering van De Klankbron. Wilt u meer weten over de stukken die u hoorde? Kijk dan op de webpagina van deze uitzending. Dit programma werd samengesteld door Fred Gales. De volgende aflevering van De Klankbron is op vrijdag 12 juni om 9 uur 's avonds.

Negativ, negativ, negativ.

Dit is de concertzender en World of Jazz met Roots & Roots. Hier hoor je de highways en byways van American Roots Music. Vandaag een hele aflevering voor Emmylou Harris. Ze is bezig met haar European Farewell Tour. En deze maand neemt ze afscheid van ons in Nederland. We doen dit uur geen bloemlezing en ook niet alle usual suspects. Dat kan ook niet en hoeft ook niet, want bij Emmylou is bijna elke blinde greep een treffer. Hier is ze met Red Dirt Girl.

In de 60s begon Emmylou Harris als folkzangeres met een afkeer van country. Maar nadat country rocker Gram Parsons haar bij zijn band haalde, was ze om. Parsons' vroege dood in 1973 raakte Emmylou heel diep. En toch kwam ze 2 jaar later met 2 albums in 1 jaar en schoot ze vooruit. Ze is een echte rootsmuzikant met invloeden uit bluegrass, folk, gospel, rock en country. En op haar eerste albums kun je Parsons' legacy nog goed horen, maar ze heeft ook meteen een heel eigen geluid. Van het album Elite Hotel uit 1975 draaien we One of These Days en Ooh Las Vegas.

Oeh, Las Vegas was dat. Emmylou's band, de Hot Band, was belangrijk in de ontwikkeling van haar repertoire en haar sound. En daarin was singer-songwriter Rodney Crowell haar belangrijkste man. Crowell werd ook los van de Hot Band een grote naam. En inmiddels zijn ze allebei flink ouder en hebben ze ieder kanjes van carrières. Maar ze werken nog steeds vaak samen en brengen soms prachtige nummers uit. Uit 2013 is dit Here We Are.

Na Here We Are draaiden we, en dan zijn we weer terug in de jaren 70, Evangeline. Dat zong Emmylou met The Band voor hun afscheidsalbum en film The Last Waltz. Ze had haar naam dus inmiddels goed gevestigd. Sterker nog, in een paar jaar tijd was ze met de rockachtige country van haar hotband heel populair geworden, ook buiten de country scene. Uit die tijd komt ook Luxury Liner.

Je luistert naar de Concertzender en World of Jazz. Dit was Emmylou Harris met de Patsy Cline cover Sweet Dreams. Ze doet veel covers en die zijn niet altijd precies even goed als het origineel, maar ze kiest met veel smaak en het is altijd eigen. Zoals Pancho en Lefty van de tragische en geniale singer-songwriter Townes Van Zandt, die nooit groot doorbrak, maar de covers zoals die van Emmylou Harris wel op de kaart werd gezet.

0: Thanks, thank you.
1: Jambalaya was dat, live uit 1976. Een cover van de legendarische Hank Williams. Emmylou's muziek is ontzettend herkenbaar. Vaak met die country huppel en een steel guitar. Maar ook zonder die twee herken je haar meteen aan die fantastische stem. Ook als ze iets heel nieuws probeert. Zoals op Wrecking Ball. Op dit album staan atmosfeer en wat je ambient sounds kan noemen meer centraal dan de structuur van het liedje, een refrein en dat soort dingen. De alternate take van Black Hawk op dat album is een goed voorbeeld. Ambient architect Daniel Lanois schreef het, speelt op gitaar en produceerde ook het hele album.

0: Met Neil Young was dat Emmylou Harris met Star of Bethlehem. En daarna een leuk bluegrassje met Ricky Skaggs, die ook een tijdje in haar hotband zat, Green Pastures. We zijn alweer bijna aan het einde van deze Roots and Roots. Een uur is natuurlijk kansloos als je recht wil doen aan Emmylou Harris. Dus ik hoop dat je kaartjes hebt voor Eindhoven of Groningen of Rotterdam. En dan zien we elkaar misschien ergens daar. Ik ga naar Amsterdam. Check voor de playlist van deze Roots and Roots onze website concertzender.nl of onze app. En wij gaan nog één keer luisteren naar 15-voudig Grammy-winnares Emmylou Harris live. Samen met Dire Straits frontman Mark Knopfler zingt ze over het verdriet na Gram Parsons' dood het iconische Boulder to Birmingham. Als er dan nog wat tijd is, hoor je haar nog op Love Hurts van Gram Parsons, waarmee het voor Emmylou Harris ooit allemaal begon.
1: This goes back a long way for me.

Dit is het programma Mariama op de Concertzender met een vooruitblik op het 37e Afrika Festival in het Overijsselse Hertme op 4 en 5 juli aanstaande. Mijn naam is Rob Lokin en ik ben samen met mijn zoon de programmeur van dit festival. Ik begin met een nummer dat ik ontelbare malen gedraaid heb.

hoorde de stem van Jack Lowe uit Senegal met het titelnummer Jam van het gelijknamige album uit 2010. Jack Lowe was op het Afrika Festival in 2006. In de 20 jaar daarna kwamen er prachtige albums uit, maar het lukte nooit om hem terug te krijgen in Hertme. Dit jaar gaat dat wel lukken. Hierover straks meer. Ik ga verder met een kort live fragment van een zangeres uit een gebied niet zo ver van Senegal. Zij stond in 2010 op het Afrika Festival. U hoort een opname uit Hertme die vele miljoenen keren op YouTube bekeken is door mensen over de hele wereld.

U hoorde de stem van Mariam Hassan uit het gebied dat in de koloniale tijd Spaans-Sahara heette. Over dat gebied werd een felle onafhankelijkheidsstrijd gevoerd en ging West-Sahara heten. Die strijd lijkt verloren nu Marokko het gebied claimt als zijn zuidelijkste provincie. Mariam Hassan overleed een paar jaar na deze opname. Over haar leven en over haar strijd is een prachtige film gemaakt. En die film draaien we vrijdagavond 3 juli in het Cultuurhuis van Borne als een soort voorprogramma voor iedereen die die avond al in de buurt van Hetme doorbrengt. De toegang is gratis. De volgende dag, zaterdag 4 juli om 12 uur, trapt het 37e festival in Hetme af met Asia Brass, een brassband uit Porto Novo in Benin. U hoort het nummer DD.

Asier Braz blijft het hele weekend en speelt beide dagen nog verschillende keren lopend over het festivalterrein. Na Asier opnieuw een zangeres uit een buurland van Senegal. Het is Noura Mint Samali uit Mauritanië. Zij won vorig jaar de Womax Award, de jaarlijkse prijs van de Worldwide Music Expo. Ze zingt in de woestijnwind van Mauritanië Nassaneh.

uit Cape Coast in Ghana, daarna de band Amamere onder leiding van Rim Akonda Jr. Rim Akonda's vader was de grote percussionist bij Ibo Tele en ook Rim Jr. volgde zijn vader op in Ibo Tele's band. Ze komen met die typische mix van Ghanese highlife, afrofunk en afrobeat. U hoort het nummer Abenim. In dat nummer zingt Pat Thomas als gastzanger mee.

Het podium wordt daarna ontruimd voor een 12-koppige traditionele groep uit Rwanda, de Iteka-drummers. Ik zag ze in Kigali eind 2024 toen ik daar was voor de muziekbeurs Access. Ze geven een spectaculair optreden met hun enorme trommels, met zang, dans en acrobatiek.

7 maart, jongstleden, was het 20 jaar geleden dat de grote Ali Farka Touré stierf. Hij is het genie van de Songhai-muziek uit het noorden van Mali. Hij zelf was helaas nooit in Hertme. Wel zijn neef Afel Bokoum, meerdere malen. Ook Samba Touré, meerdere malen. En dan, in 2008, zijn zoon Vieux Farka. Ter ere van het 20 jaar geleden overlijden van Ali Farka hebben we zijn zoon Vieux opnieuw uitgenodigd. Door samenwerking met een woeste psychedelische band uit Texas met de naam Quang Bin is zijn internationale bekendheid enorm toegenomen. Ik laat een nummer horen van zijn album Ali met deze groep. In Hertme komt hij met zijn twee vaste begeleiders. U hoort Tamala.

De zaterdagavond is een hommage aan de oude Congolese rumba, een stijl die 5 jaar geleden door UNESCO officieel erkend werd als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. De belangrijkste mannen die deze muziek nog steeds spelen komen naar Herpme. Onder andere de rumba-gitarist Siran Benza, de zangers Niboma, Wutamai en veel meer. Met z'n tienen op het podium. Ze waren in 2005 in Herpme onder de naam Kekele en vele van hen in 2010 als Quatre Étoiles. Zaterdag 4 juli wordt de terugkeer van Kekele naar Herpme. Ik laat een klassiek rumba-nummer horen over Camille Ferrouzi, de man die als eerste de accordeon introduceerde in de Congolese muziek. Het is een nummer van OK Jazz, maar schittert ook op het vorig jaar uitgekomen album Rumba Africa van Kekele-gitarist Siran Benza. De Franse accordeoniste Viviane Arnoux, die u hoort spelen, komt mee naar Herpme. U hoort Silouvangi Wapi Accordeon.

Na de rustig swingende Congolese rumba gaat het er wilder aan toe. Traditionele gnawa uit Marokko. Saad Tiouli met woeste haardos zingt en bespeelt de gembri. Ik zag wild enthousiaste Marokkaanse jongeren tijdens een concert in Marokko. U hoort een live fragment van dat optreden.

0: Yigit, Allah Allah.
1: Zondag 5 juli begint rustig met solo kora speler Bala Diabaté, een van de zoons van de recent overleden kora virtuoos Toumani Diabaté. Hij zal ook zaterdag al aanwezig zijn en ook op het kleine binnenpodium van het Spookhoes optreden. U hoort nu Bala Diabaté live met Djarabi.

Aansluitend treedt Trio Dakali op. De trio gaf in Hertme in 2017 zo'n indrukwekkend optreden dat het opnieuw is uitgenodigd, ook al omdat ze een prachtig nieuw album hebben uitgebracht, Bagola. U hoort het titelnummer.

Ik kom nu terug bij Cheikhlo. In de relatieve rust van de coronapandemie heeft hij... In de relatieve rust van de coronapandemie heeft hij gewerkt aan een nieuw album.

Wie ben je zonder identiteitspapieren? De gitaarsolo is van zijn Tsjechische vriend Pavel Smit, die hij ook meeneemt naar Herpen. Carte d'identité.

Na Jake Lowe is het de beurt aan de jonge Keniaanse zangeres Naina Ogot. Van haar laatste album hoort u het nummer Muziki.

Afsluiter van het festival is Baba Maal. Hij startte 40 jaar geleden zijn muzikale carrière met een akoestisch album samen met de blinde gitarist Mansour Sek. Daarna zou hij ruim 10 albums uitbrengen. Hij is één van de grote namen uit Senegal. Baba Maal behoort tot de Fulbe, ook Peul genoemd, een bevolkingsgroep van 20 tot 30 miljoen mensen die in de loop der eeuwen over heel West-Afrika is uitgewaaierd. Zijn muziekstijl is daardoor heel anders dan die van bijvoorbeeld Jack Lo. Tot slot van deze uitzending over het aanstaande Afrika-festival in Hertme, het lied Fanta van Baba Maal.

Heel hartelijk welkom bij de concertzender, bij Acoustic Roots. In Acoustic Roots treden artiesten op, niet meer in Podium Oost in Utrecht. We hebben een nieuw onderdak gevonden, al een tijdje al eigenlijk, bij het Batavierhuis in Rotterdam. En dat geeft ons ook de kans om Batavieren hun talenten te laten horen in Acoustic Roots. En daar zijn we heel blij mee, dat is al een paar maanden het geval. En ook dit keer verwelkomen we in het Batavierhuis bij Acoustic Roots, Sanne Rambachs.

0: Sanne Rambachs, ik zei het al, te gast in deze Acoustic Roots vanuit het Batavierhuis in Rotterdam. Ze zit inmiddels bij mij aan tafel. Welkom in Acoustic Roots, Sanne. Fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel fijn. Het is natuurlijk alleen radio, dus ik beschrijf even hoe je erbij zit hier op de zolder van het Batavierhuis. Comfortabel genesteld op een Persisch kleed op de grond. Met twee bijzondere instrumenten wat mij betreft. Maar ik kan het mis hebben. Hè? Ik zou zeggen een harmonium, maar dat is het niet.
1: Schoetiebox. Het is een schoetiebox.
0: Beschrijf het dus, hoe het eruit ziet.
1: Dat is best ingewikkeld. Het is een kastje.
0: Ja, een soort koffer. Ja, maat klein koffertje.
1: Ja, precies. En op het koffertje zitten allemaal open gaatjes die dan verschillende toonhoogtes hebben. En die kun je openzetten met een soort schuifje. En daarmee maak je een akkoord. Een toon of een akkoord of een interval. En dan zit er een soort klep aan dit boxje die je kunt op en neer kan bewegen. En daarmee pomp je lucht in dit instrument. En dan komt dus de toon eruit voort.
0: En dat is de zijkant, zeg maar, die gaat eigenlijk op en neer, kun je die bewegen. Ja. En daardoor krijg je door die luchtverplaatsing en beweging krijg je die tonen.
1: Ja, het is een traditioneel instrument uit India en Pakistan. En voor deze muziek wordt veel gebruikt.
0: En hoe kwam jij ermee in aanraking?
1: Al een hele tijd geleden denk ik dat ik altijd dacht, oh, geweldig, zo'n ding te hebben. Wow, mooi met drones, want het is heel, heel prettig voor stem ook. Nu met een van mijn trio-bezettingen, Under the Surface, speel ik ook met een harmonium. Dat is dan weer een ander soort instrument, maakt een beetje dezelfde klank.
0: Ja.
1: Maar dat is echt met een soort piano-toetsenbordje. toen dacht ik eigenlijk, wow, dat is zo te gek om hiermee te kunnen zingen. Dus ik dacht, ga ik er zelf ook een aanschaffen.
0: Ja, en deze van jezelf dus ook?
1: Ja, deze van mezelf, ja.
0: En dan aan de andere kant van jou had jij een... Ja, hoe moet ik dat nou toch beschrijven? Hoe heet het?
1: Het heet een waterphone.
0: Een waterphone.
1: En dit is een instrument gemaakt met metalen pinnen. Dus dan is er een soort metaal oppervlak waar water in zit een beetje. En die pinnen die steken omhoog en daar strijk ik langs met een strijkstok. En dan maakt dat een soort walvissen geluid. Of tenminste, ik vind het zelf een walvissen geluid. Sommige mensen zeggen, oh, dit is echt geluid uit van die horrormovies. Ik zo, nou, nee, dit is een walvis.
0: Dat klopt, maar af en toe hadden die associatie ook. Als het heel spannend wordt, hoor je wel zo'n geluid inderdaad in zo'n film. Maar er zit dus water in.
1: Ja, er zit water in. En ik heb dit instrument ontdekt toen ik een concert gaf met Marilyn Mazur, een Deense percussioniste. En zij had toen dit instrument bij zich.
0: En dat had jij ook nog nooit repertoire gezien?
1: Nee, en dit speelde zij een paar keer in het concert. En ik dacht echt, wat is dit? Het kwam echt meteen recht binnen in mijn hart. En dat ik dacht, nou, hier wil ik iets mee. En toen heb ik er ook één gekocht.
0: Waar koop je zo'n ding?
1: Bij Stichelbout Slagwerk in Groningen. Ja, hebben ze er gewoon.
0: Gewoon in Groningen.
1: Reclame. Ja, maar en het is heel erg grappig, want ik neem deze echt overal mee naartoe. Dit is nu echt deel van mijn concert. Opstelling, zal ik maar zeggen. Dus ook als ik op tour ben, dan draag ik deze mee in een soort tas. En het is heel grappig. Ik heb al heel veel grappige ervaringen gehad bij de security. Die dan echt denken, wat is dit?
0: Die denken dat het een geheim wapen is of zo.
1: Of een vogelkooi. Ik heb het ook al een keer in het vliegveld bespeeld. Dat echt iedereen was...
0: Zo van, bewijs maar dat het een muziekinstrument is of zo.
1: En zo van, er zit hier water in. Want dan zeggen ze ook altijd van... Ja, je mag geen water in alle spullen die je door de security laat gaan. Zo, ja, sorry.
0: Want het water kan er niet uit.
1: Het kan eruit, maar niet volledig. Dus dat is een soort, het is heel grappig.
0: Dus als je niet uitkijkt, moet je het nog achterlaten ook. Maar dat is er nog nooit voorgekomen.
1: Nee, stel je voor. Nou, dan hebben ze echt heel erg ruzie met me.
0: Ja, en wat ik dan nog meer over wou vragen... Het viel me op, of is dat mijn idee? Als je dus er niet met de strijkstok overheen gaat, dan resoneert dat geluid nog helemaal na, zal ik maar zeggen. Komt dat door dat water?
1: Dat komt door het water. Ja, dat water zorgt dat het echt zo ook dat de klank een beetje kan veranderen. Dus dat die echt zo een soort, hoe zeg je dat? Ja, een andere toning het gaat maken en inderdaad gaat resoneren en de ruimte blijft vullen. Echt blijft heel lang. En ook, het is ook heel mooi om soms gewoon alleen het water te horen klotsen in het ding, in de waterfoon.
0: En pas jij dan het geluid wat jij zelf erbij maakt daarop aan?
1: Ja.
0: Of, Of is het andersom?
1: Nee, ik pas het daarop aan. Want ik weet eigenlijk helemaal niet welke toon eruit gaat komen. Dus het is ook niet, het is niet per se een instrument waar je nou echt heel erg tonaliteit voor moet beheersen. Of er is wel een soort bepaalde mate van kracht waarmee je het bespeelt. Want als je daar heel voorzichtig overheen strijkt, dan gebeurt er niet superveel. Dus, maar het is een heel eigenlijk eenvoudig instrument. Maar heel, ik vind het zelf heel krachtig. Het vult meteen een soort, geeft meteen een sfeer en meteen een soort energie aan muziek. Of op sommige plekken, als ik met andere bezettingen speel en er wordt instrumentaal iets neergelegd en er komt opeens zo dit geluid doorheen. Dan is het opeens, wow, die ruimte die opeens open gaat en iets wordt gevuld. En pff, heel intens.
0: Nou, heel intens. En het is ook een compleet ander soort geluid en, dan dat je, wat je kent, hè? Dat,
1: ja.
0: Dus ik snap wat je dacht toen je hem voor het eerst hoorde. Want ik hoor het nu ook voor het eerst.
1: Ja.
0: Ik zie het ook voor het eerst. Ik kan jou nog 100 vragen stellen. Maar dan gaan we zo meteen allemaal doen. Want we willen je natuurlijk ook horen. Maar nog eentje alvast. In ons vorige programma vorige maand was Janna Pelser te gast. Die zingt in een fantasietaal.
1: Ja.
0: Dat doe je eigenlijk ook deels. Hè? Want ik heb jou ook Engels horen zingen volgens mij. Nederlands.
1: Ja.
0: Maar heb jij ook een eigen taal ontwikkeld?
1: Ja, ik zing ook in zelf bedacht taal. Het is niet echt dat het letterlijk een taal is. Het zijn meer soort klanken die wel een soort taalachtige vormen aannemen. Die voornamelijk zijn geïnspireerd op Scandinavisch. Ik spreek ook wat Noors. En ik denk dat die klank er ook vandaan komt. Hoe mijn zelfbedachte taal eigenlijk dan is. Maar ik spreek ook, of ik spreek het niet, maar ik zing ook in het Oud-Nederlands. De taal die we spraken tussen 800 en 1150 na Christus. En die heeft ook iets heel Scandinavisch, iets Keltisch, IJslands. Ook een beetje iets elfisch vanuit Lord of the Rings, voor degenen die het kennen. Echt een heel bijzondere taal ook. En dat is dus eigenlijk onze oertaal. Nou ja, er is denk ik, daarvoor was er ook nog taal. Maar dit was de taal die de vroegst gedicteerde taal is. Ja.
0: En wat gaan we zo meteen horen? Als je gaat spelen weer?
1: Ja, ik ben eigenlijk ook aan het improviseren tijdens deze opname. Dus ik ga zo meteen, als ik mijn gitaar oppak, dan ga ik daar even mee inchecken van, oh, dit wil er door me komen.
0: Nou, we gaan het horen. Het is jouw programma. Dus ga je gang. Dan gaan we hier naar je luisteren.
1: Yes.
0: Sanne gaat terug naar het Persisch kleed op de zolder van het Batavierhuis. Pakt haar gitaar. En we gaan kijken wat er komt. Sanne Rambachs.

0: Dit is de Concertzender. U luistert naar Acoustic Roots. En te gast deze maand is Sanne Rambach, zangeres, componiste, oprichter van haar eigen label, Sonna Records. Een label voor verstilde en avontuurlijke muziek. Winnares van, nou talloze, dat is een beetje overdreven, maar wel al prachtige prijzen. Waarvan twee keer de Jazz Edison Vocaal Nationaal. Ja. In 2019 en in 2021. Ja, zij zijn helemaal wegdromerig. Maar dat is dus niet. Wat is hier in de tussentijd gebeurd? Waar ben je nu?
1: Waar ik nu ben? Nou, nog steeds enorm veel aan het doen voor mijn label ook. Sonna, mijn solo, geïmproviseerd soloalbum. Die heeft in 2021 de Edison gewonnen. Dat was ook het eerste album van mijn label.
0: Waarom had je dat label opgericht?
1: Ik voelde heel erg het verlangen om met gelijkgestemde muzici te kunnen gaan samenwerken en elkaar te gaan dragen. En echt een platform te creëren waarin we herkenning vinden. Ook een stuk zichtbaarheid samen kunnen creëren voor elkaar. En vooral echt een stuk community en dragen.
0: En dat bestond nog niet?
1: Nou, er zijn natuurlijk talloze labels en geweldige labels ook. Ik heb ook samengewerkt met hele fijne labels. Daarnaast vond ik dus ook, heb ik ook dit label opgericht omdat ik een stuk onafhankelijkheid heel fijn vond. Ik voelde heel sterk in mezelf dat ik mijn visie wilde delen. En ik voelde bij de labels waar ik destijds zat, nou, dat niet per se de ruimte om dat te doen. En met mijn eigen label kan ik dat doen zoals ik dat zelf wil. En dusdanig iets in de wereld zetten met andere muzici, wat heel erg gefocust is en heel erg, het is heel verbonden. Het label is echt ergens geïnspireerd door natuur. De kern van het label en de visie is dat onze ware natuur onze grootste kracht is. En als we in die ware natuur zijn, in die ware natuur in onszelf voelen, omarmen en belichamen, dat we daardoor ook dus in die kracht staan en dus die kracht ook met elkaar kunnen delen. En dus zo tot enorm superveel mogelijke dingen in staat zijn.
0: Het is toch super stoer om dat te doen? Klinkt heel makkelijk, hè? Ik heb mijn eigen label opgericht, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn?
1: Nee, het is ook een enorm proces en het is heel bijzonder. Want aan de ene kant is het ook echt, wow, het is zo'n genot en ik voel me zo bevoorrecht, want nu, Sonna was in 2020 uitgebracht. Toen was ik alleen. En nu zijn er al 9 artiesten, inclusief mijzelf. En dat is zo enorm hoe dat in 2,5 jaar zo heeft mogen groeien. En
0: die onder dit label iets hebben uitgebracht. Ja, 9 mensen.
1: 9 mensen, ja. En dat is zo bijzonder. Ik ben net terug uit Zwitserland. Daar heb ik samengewerkt met Damian Coca Guzman en zijn jazz orchestra. Hij heeft 2 van mijn sister album stukken gearrangeerd. En dat was eigenlijk ook de eerste samenwerking met een van de artiesten. Als in, dat is ook een beetje de visie van dit label, dat ook artiesten met elkaar onderling gaan samenwerken. En ik zie het nu ook al als er albums uitkomen, dat de artiesten dat van elkaar delen. Dus dat stuk community groeit echt. En dat is zo te gek. En tegelijkertijd is het ook echt enorme verantwoordelijkheid die ik ook voel. Omdat ik weet natuurlijk zelf hoe het is om albums te maken en uit te brengen. Dat is echt het dierbaarste wat je hebt. Het is het dierbaarste wat je in de wereld brengt. En zo kwetsbaar. En dat verdient het allerbeste. En als ik dus de verantwoordelijkheid heb over die albums, hoe dat in de wereld wordt gebracht, nou, dat is echt enorm. En dat wil ik zodanig doen dat het krijgt wat het verdient. Dus het is ook weer, daar ben ik een beetje in aan het zoeken.
0: Nou ja, het wordt natuurlijk groter en meer. Ja. Maar het zijn er al 9, zeg je net zelf. Dus ja, en gaat het dan ook meer van je tijd opslokken? Vrees je misschien wel?
1: Ik vrees het niet. Ik vind het vooral, het is zo mooi omdat het brengt me zoveel. Het is zo, die samenwerkingen zijn heel rijk. Omdat die muzici echt zo gelijk gestemd zijn. En ik daardoor ook een stuk in mezelf, dat stuk waar ik me eerst alleen in kon voelen en waarom ik dus ook dit label wilde oprichten. Van oké, ik maak deze muziek en er zijn veel meer muzici die dit ook doen. Maar ja, daar ben ik nog niet zoveel mee in contact dan met de collega-muzici met wie ik speel bijvoorbeeld.
0: Nou ja, als het er heel veel worden, dat vroeg ik. Nou, precies, vrees je dat of hoop je dat?
1: Nee, ik vrees het niet, want het is zo'n mooi avontuur, dit label, omdat ik er zoveel van mag leren. En wat ik op dit moment aan het leren ben, is om veel meer te kunnen delegeren. Ik heb ook een geweldig team met wie ik samenwerk. Dus ik heb tijdens het opzetten van dit label, heb dat niet in mijn eentje gedaan. Ik heb hulp gekregen van een aantal studenten die dit als afstudeerproject hadden.
0: Wat goed.
1: Ja, was heel leuk. En er ontstond een heel hecht team. En die zijn dus nog steeds het team. En nu dan als werknemers. Maar, ja.
0: En vinden muzici jou? Of vind jij hen? Of is dat gaat het ook heel organisch? Hoe komen mensen bij het label?
1: Beide kanten eigenlijk. Muzici vinden mij in het label. Omdat het een zodanige focus heeft, we hebben een hele sterke sfeer die we uitstralen, ook in beeld. En dat trekt muzici aan. Tegelijkertijd ben ik op heel veel plekken en bezoek ik veel concerten en ken ik veel muzici. En voel ik ook heel erg een verbinding met bepaalde muzici en die benader ik zelf bijvoorbeeld. Oh, leuk. En wow, geweldig. Samenwerken misschien. En dan zien we wel wat eruit ontstaat.
0: En hou je dan nog voldoende tijd over voor jouzelf? Of ben je straks gewoon platenbaas geworden?
1: Ja, dat is echt een goede vraag. Want mijn streven is wel om inderdaad altijd mijzelf nog als eerste prioriteit te zetten. Als de muzikante die ik ben, maar ook de mens die ik ben. Of als in, dat zijn geen twee verschillende dingen. Maar het is voor mij wel heel belangrijk geworden om ook Sanne, degene die het heel fijn vindt om in de natuur te zijn, te wandelen, te tekenen, te dansen, om die altijd te blijven voeden. Ik ben nu ook, het is heel grappig, ben onlangs begonnen werken in een sauna als muzikant. En dat voedt me enorm, omdat ik daar muziek mag maken.
0: Je maakt muziek in de sauna?
1: Ja, dat is echt
0: in
1: geweldig.
0: De sauna zelf?
1: Ja,
0: of in het gebouw?
1: Nee, tijdens oprietingen.
0: Echt waar?
1: Ja, het is echt geweldig. En ik ben nu ook aan het leren oprieten, maar dit, en het is een hele mooie plek, ook in de natuur. En en dan ga ik naartoe en dan hoef ik niks te ondernemen. Ik kan gewoon Sanne zijn. Dat wat ik fijn vind om te doen. Muziek maken, rituelen verzorgen. En het is zo leuk om dat te ontdekken nu. Dus los van het label ben ik ook gewoon, sta ik ook open voor niet alleen muzikus zijn. En oh ja, kijk, dit ben ik aan het doen. Nu, ja, dat stuk ondernemen vind ik ook heel leuk. Ik zeg ook vaak als ik met mensen heb over muzikantschap, nou ja, ik ben eigenlijk 20% soort van maker, muzikant en 80% businesswoman. En dat vind ik soms heel leuk, maar ik vind dat ook heel vervelend soms. Dat ik denk, ja, leuk, maar nee, ja, er is zoveel meer. Ik ben niet in het leven gekomen om te werken. Ik ben in het leven gekomen om in het leven te delen en in verbinding te zijn en te genieten en schoonheid te laten zien, schoonheid te creëren.
0: Nou, dan lijkt het me vooral van belang dat je die basis goed bewaakt. En ja, die gedachte goed vasthoudt.
1: Ja, ja.
0: Want inderdaad, de zaken kunnen het zomaar overnemen als ik je goed beluister. En zeker hoe succesvol het label, ja, wordt. Hè? Nou, ik zou zeggen, ga je gang en
1: dank
0: ga nog
1: je
0: iets voor ons spelen. Want dat is natuurlijk het allermooiste in Acoustic Roots. Dat mensen hun ideeën en hun gedachten met ons delen, maar ook hun muziek.
1: Ja.
0: Dus wat ga je nu doen? Weet je dat al? Of wordt,
1: ja,
0: het weer een improvisatie?
1: Nee, ik weet het al wel. Ik ga ik begin met improvisatie. Eigenlijk wat ik nu speel in deze uitzending is eigenlijk een soort leuke mix tussen mijn eerste album Sonne en mijn tweede album Sister. Want Sister zijn echt mijn singer-songwriter liedjes die ik heb opgenomen met Noorse gitariste Oldroom, Lilja Jonsdottir. En ik ga nu beginnen met improvisatie met een steen. sorry, dat klinkt zo grappig om te zeggen. En dan gaat het over in een stuk improvisatie met gitaar. En uiteindelijk zal ik nog een lied spelen. Maar ik weet nog niet welk lied. Maar dat gaat komen.
0: We laten ons verrassen.
1: Ja.
0: Sanne Rambachs, te gast in Acoustic Roots.

0: Sanne Rambach zit inmiddels weer bij mij aan tafel. In het vorige gesprekje nam ik het woord jazz en de jazzprijzen al in de mond. Hè? En toen vroeg ik, wat is er gebeurd? Toen kregen we het vervolg. Maar iemand die nu die hoort over die jazzprijzen, die denkt niet meteen als hij jou hoort, hey jazz.
1: Nee, ja precies. Ja, en dat is ook, het is ook helemaal niet meer het label of überhaupt, ja, ik kan me er helemaal niet meer mee identificeren nu, jazz. En ik wil dat label ook helemaal niet meer. En ik denk ook, überhaupt denken in labels, genres, is gewoon heel beperkend. Ik heb natuurlijk jazz gestudeerd wel. En dat is super fijn. En het was ook een geweldige tijd. En ik kom ook, soms zeg ik, sta ook op de schouders van heel veel jazzmuzici. Nederlandse geweldige jazzmuzici. En natuurlijk andere, heel veel jazztradities. Maar jazz is ook zo breed. Dus het is een soort van. Maar ik merkte ook juist ook de schouders van wie ik sta en mag staan. Uit de jazztraditie en jazz scene van Nederland en Europa en de wereld. Ja, ik vraag me af of je. Ja, dat is ook niet allemaal jazz. En wat ik al eerder zei, ik denk dat het heel beperkend is. En dat is ook een visie die ik heb. En ook dus bijvoorbeeld met het label, dat genre, dat doet er eigenlijk niet toe.
0: We gaan iets tot slot van jou horen van.
1: Ook, ik vind het nog wel leuk om één ding te zeggen,
0: ja?
1: Trouwens.
0: Wat wil je nog zeggen?
1: Tenminste, als het gaat over met toekomst en over genre overstijgend. Want
0: ik durf helemaal niks te vragen over de toekomst.
1: Nee,
0: maar je mag,
1: nee,
0: maar natuurlijk wel. Nee, je mag, ik dacht, misschien weet je nog niet wat je.
1: Ja, nee, ik weet het namelijk heel goed.
0: Nou, vertel.
1: Of als in, dat klinkt ook zo stom. Maar het is namelijk nog meer een uitnodiging van dat genre overstijgend zijn. En het is voor mijzelf een enorm proces geweest en nog steeds. Het gaat heel erg ook voor mij over. Echt durven zijn wie ik dan ben. Want ik denk dat het ook zo is dat er een soort van vertrouwen ligt in een label hebben of in een hoekje gestopt worden. En daarmee een identiteit kan creëren of zo. Maar ik voel zelf zo'n enorme kracht als ik daar uit mag breken. Of als ik gewoon mag doen wie ik ben. En dan in ieder geval wat ik nu wil doen en waar ik de laatste tijd heel erg door geïnspireerd ben, is, en dat is al een hele tijd, folk music, muziek. En vooral uit Noorwegen, Scandinavië. Maar nu ook sinds een tijd ook heel echt soort Viking-achtige muziek. En dat is ook echt soort van, hé, waar komt dit vandaan? En mijn zusje heeft me daar heel erg in geïnspireerd. Maar het is zo leuk. Ik ben dus nu heel erg aan het zoeken en op zoek naar dus die versmelting van die muziek die zoiets bij me openmaakt. De folk en Viking en iets oers en jazz dan, want dat is uit, ja, dat is nou eenmaal mijn achtergrond wel en de grond waaruit ik kom. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat brengen. Dus dat wil ik in de toekomst gaan verder onderzoeken. Dus daar een eigen stijl, genre, Sanne Rambachs muziek maken.
0: Nou, wij zijn heel benieuwd. En du moment dat vorm heeft gekregen, kom dan nog een keer terug. En Acoustic Roots, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: We gaan nu nog iets horen van de CD Sisters, hè?
1: Ja.
0: Ook uitgebracht op jouw eigen label, Sonna Records.
1: Yes.
0: Heel goed. Dankjewel, Sanne Rambach, dat je bij ons wilde zijn in Acoustic Roots. Dit was Acoustic Roots. Elke maand de derde vrijdag van de maand te horen. Acoustic Roots is een programma van Hans Meerman, Benno Wormgoor, Karin van der Boogaard en Carolien Claire. Dit is nog één keer Sanne Rambachs. En wie weet, in de toekomst ontmoeten we elkaar nog een keer in Acoustic Roots. Heel graag, tot volgende maand.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Concertzender Live. En nu met wereldmuziek. En in deze Concertzender Live gaan we terug naar zondag 12 mei 2013. En wel naar de locatie Leonberg van Muziekcentrum Vredenburg hier in Utrecht. Dat was een optreden van Vieri en Van Gelder met het programma Music of Toninho Horte. In de zomer van 2012 werkte pianist Gideon van Gelder en de zangeres Lilian Vieira voor het eerst samen voor een speciaal concert in de Robeco-serie van het Koninklijk Concertgebouw. En voor beide ging een lang gekoesterde wens in vervulling om het repertoire van Toninho Horte uit te voeren. Er ontstond een goede chemie tussen de twee en hieruit ontstond het idee om meerdere optredens te doen met het bijzondere repertoire van Toninho Horte. En deze Braziliaan is een van de belangrijkste componisten en muzici op het grensvlak van de Braziliaanse klassieke muziek en de jazz. Hij werkte als gitarist en arrangeur voor veel grote artiesten in Brazilië, waaronder Elis Regina, João Bosco en Sergio Mendes. Zijn repertoire is lyrisch en filmisch tegelijk en het bevat geraffineerde, complexe maar toegankelijke melodieën.

Volgende nummer heet Aqui Ó. Eigenlijk het is de allereerste nummer die ik ooit in Nederland, op Nederlandse bodem heb gezongen. Bijna 25 jaar geleden. Toevallig, want Toninho, olha só quem tá ali. Want Toninho Horta, hij praat heel erg over Minas Gerais. Aqui, ó. Aqui, here is it. Oké. Okay.

0: Dankjewel. Dat was wat de moeder daar. Deze nummer heeft hij van zijn moeder geschreven.
1: U luistert naar Concertzender Live met een optreden van Vieri en Van Gelder. En wel met het programma Music of Toninho Harte. Dat plaatsvond op 12 mei 2013 in de locatie Leeuwenberg van Muziekcentrum Vredenburg hier in Utrecht. Lilian Vieri is vooral bekend als zangeres van de band Zucco 123, waarmee ze over de hele wereld speelde. Maar daarnaast is ze een veelgevraagd soliste en doet ze de meest uiteenlopende projecten. Met het Metropoolorkest, bijvoorbeeld North Sea Jazz in 2011, tot en met Nomads. En dat is een theatertour met Isaline Kalister en Julia Locco. En daarnaast werkt ze aan nieuw eigen repertoire met een geheel nieuwe band.
0: Kashanga. Tevens de laatste nummer van deze set. Ik hoop jullie straks terug.

Deze nummer heet Wie weet je amor, wie weet je amor, van liefde leven.

U heeft geluisterd naar een optreden van Viera en Van Gelder met het programma Music of Toninho Horte. De opnametechniek was in handen van Wijnand de Groot en dit programma werd samengesteld door Benno Wormgoor.

We begonnen Ivory Rhythms met Run Them Out uit 1976 van de 4th Street Orchestra, een van de vele bands waar Dennis Bouvel deel van uitmaakt. In 1965 verhuisde Dennis Bouvel als 12-jarige van Barbados naar Zuid-Londen. Hij maakt daar deel uit van de progressieve rockgroep Stonehenge. Hij raakt ook steeds meer ondergedompeld in de Jamaicaanse cultuur, iets wat hem niet meer los zal laten. Stonehenge ondergaat de metamorfose. De naam wordt in 1972 gewijzigd in Matumbi. En deze band groeit halverwege de jaren 70 uit tot een van de hoogst gewaardeerde reggae-formaties in het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen heeft Bouvel ook zijn eigen soundsystem, Jah Sufferer. Op Seven Seals, Matumbi's eerste LP uit 1978, staat Hook There.

Dat was Nothing to Do With You, te vinden op Matumbi's Point of View uit 1979. Het is eind jaren 70 en naast punk, new wave en ska is ook reggae in het Verenigd Koninkrijk bezig aan een opmars. Dennis Bovell is ook steeds actiever als producer en dubmaster, zoals ook te horen is in Friends van Matumbi.

Dat was It No Funny, te vinden op Forces of Victory van de bekende dubpoet Lynton Kwesi Johnson. Johnson is vooral bekend van de platen die hij opnam met de Dennis Bovell dubband. Begin jaren 80 is Bovell een veelgevraagd en gewaardeerd producer en produceert hij platen van bijvoorbeeld Thompson Twins, Fela Kuti, Madness en The Pop Group. Zo meteen nog een stuk van Lynton Kwesi Johnson met Dennis Bovell, Lorraine, te vinden op Bass Culture. Daarna een dubversie van Thief of Fire van The Pop Group. Het origineel is uitgebracht in 1979 en geproduceerd door Bovell. De dubversie die je zo hoort verscheen in 2021 op Why in Dub en is eveneens geproduceerd door Dennis Bovell.

Dit is Irie Rhythms met deze keer aandacht voor producer Dennis Bovell. Zojuist hoorde je Audio Active te vinden op Cut After Cut uit 1993. Van recenter datum is Repulse Reggae Classics, opname die Dennis Bovell maakte met de Oostenrijkse dubband Double Standard. Ze zijn te horen op Repulse Reggae Classics uit 2021. Drie stukken daarvan om te beginnen met Hypocrite.

En dat was Johnny Miner van Dennis Bouvel te vinden op zijn Babylon Prophecy in Dub. Daarmee zit Irie Rhythms er bijna op. In onze reeks over producers deze keer Dennis Bouvel. Van zijn band Matumbi hoorde je aan het begin van dit programma al iets. En nu nog een stukje van Ordinary Man uit 1979. De volledige speellijst is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Deze Irie Rhythms werd gepresenteerd door Vincent Soekra en samengesteld door Geert de Vos. Met dank aan het Torpedo Theater.

Welkom bij de Wereldmuzieknacht van de Concertzender. Vandaag met een variëteit aan artiesten. We beginnen met het album La Vie en Rose van Richard Galliano en Sylvain Luc. Richard Galliano, een accordeonist, en Sylvain Luc, akoestische gitaar, brengen een nostalgisch eerbetoon aan een unieke muziekstijl. Het album is een samensmelting van Franse passie, elan en virtuositeit. Het is een intieme muzikale reis door het tijdperk en de sfeer van Frankrijk, toen het chanson daar hoogtij vierde. De uitvoeringen zijn adembenemend. Richard Galliano is zonder twijfel een van de meest productieve en bekwame accordeonisten. Hij wordt vergezeld door gitarist Sylvain Luc, die een breed scala aan muziek heeft opgenomen, van blues tot Franse zigeunerjazz.

U hoorde Richard Galliano en Sylvain Luc met het album La Vie en Rose. We vervolgen met het album Deep Notes, The Best of Bass Clarinet, van Giora Veitman. Veitman werd in 1936 geboren in Argentinië, maar zijn ouders kwamen uit Roemenië. Op de vlucht voor het antisemitisme daar kwamen ze in de jaren 30 terecht in het Zuid-Amerikaanse land. Op latere leeftijd verhuisde Veitman naar Israël. Daar specialiseerde de klarinetist zich in het spelen van de Joodse volksmuziek van Oost-Europa, de klezmer. De klassiek geschoolde klarinetist speelt ook tango, kamermuziek, Gershwin en Schubert. Op het album Safat werkte hij samen met een Arabisch orkest.